0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Aan de Ambachtenlaan in Breda is zondagavond even voor middernacht een auto volledig uitgebrand. Een voorbijganger seinde de hulpdiensten in. De brandweer bluste het vuur, maar kon niet voorkomen dat er van de auto weinig overbleef. De politie was aanwezig met meerdere eenheden en vroeg buurtbewoners om camerabeelden. Die zouden duidelijkheid kunnen geven over het ontstaan van de brand. Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat de brand is aangestoken. Op de A58 tussen Breda en Etten-Leur zijn zondagavond twee mensen gewond geraakt bij een auto-ongeluk. Dat gebeurde na een politieachtervolging. Een traumahelikopter en meerdere ambulances kwamen ter plaatse. Beide inzittenden zijn met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht onder begeleiding van twee politieauto's. De politie onderzocht de gecrashte auto. Wat agenten zochten is niet bekend. De maatschappelijke voorzieningen in Teteringen staan onder druk. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek. Vooral de ruimte voor verenigingen en sociaal-culturele activiteiten is beperkt. Dorpshuis Het Web is 's avonds vrijwel volledig bezet. Ook bij onderwijs en kinderopvang zijn knelpunten. De gemeente onderzoekt mogelijke oplossingen, zoals beter gebruik van bestaande gebouwen of nieuwbouw. Een besluit wordt verwacht in 2027, wanneer de huisvestingsplannen aan de gemeenteraad worden voorgelegd.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Zuid-Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op Breda Nu. Premier Jette denkt dat het heel lastig gaat worden om met de Amerikanen tot een akkoord te komen over het internationaal strafhof in Den Haag. Dat zei hij in de Tweede Kamer. Vanaf april volgend jaar mogen Amerikaanse bedrijven en organisaties geen zaken meer doen met het ICC. Dat betekent dat ambtenaren van het strafhof misschien niet meer bij hun bankrekening kunnen of bij hun e-mail. De EU treft maatregelen om het ICC te beschermen tegen de Amerikaanse sancties. Iran voert weer meer aanvallen uit in en rond de straat van Hormuz. De Britse Financial Times schrijft dat Iran afgelopen zondag 6 schepen heeft aangevallen, een recordaantal op één dag. Het ging om 5 olietankers en een containerschip. Ook de Verenigde Staten vielen een schip aan dat volgens hen uit Iran vertrok en de Amerikaanse blokkade negeerde. Het scheepsverkeer in de Zeestraat is sterk teruggelopen als gevolg van de toegenomen aanvallen. De gemeente Groningen creëert 100 tijdelijke opvangplekken voor asielzoekers om de nood bij aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Het ministerie van Asiel en Migratie heeft alle gemeenten gevraagd om met spoed extra opvang te organiseren. In Groningen kunnen de komende 3 weken gezinnen met jonge kinderen terecht. Groningen voldoet al aan de spreidingswet, maar heeft de opvang uitgebreid nu in Ter Apel opnieuw mensen buiten moeten slapen. En paus Leo heeft longkanker. De 71-jarige Amerikaan is geopereerd aan een knobbeltje in zijn rechterlong. Daarbij is het onderste deel van zijn long verwijderd. De operatie is volgens het Vaticaan een succes. Er zijn geen complicaties opgetreden. Naar verwachting blijft de paus een week in het ziekenhuis om te herstellen. Zijn afspraken zijn in ieder geval tot 20 oktober afgezegd. Of hij daarna weer aan het werk kan, is nog onzeker. Het weer. Minima vannacht rond een graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Overdag droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Op de A58 tussen Breda en Etten-Leur zijn zondagavond twee mensen gewond geraakt bij een auto-ongeluk. Dat gebeurde na een politieachtervolging. Een traumahelikopter en meerdere ambulances kwamen ter plaatse. Beide inzittenden zijn met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht onder begeleiding van twee politieauto's. De politie onderzocht de gecrashte auto. Wat agenten zochten is niet bekend. De maatschappelijke voorzieningen in Teteringen staan onder druk. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek. Vooral de ruimte voor verenigingen en sociaal-culturele activiteiten is beperkt. Dorpshuis Het Web is 's avonds vrijwel volledig bezet. Ook bij onderwijs en kinderopvang zijn knelpunten. De gemeente onderzoekt mogelijke oplossingen, zoals beter gebruik van bestaande gebouwen of nieuwbouw. Een besluit wordt verwacht in 2027, wanneer de huisvestingsplannen aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Aan de Ambachtenlaan in Breda is zondagavond even voor middernacht een auto volledig uitgebrand. Een voorbijganger seinde de hulpdiensten in. De brandweer bluste het vuur, maar kon niet voorkomen dat er van de auto weinig overbleef. De politie was aanwezig met meerdere eenheden en vroeg buurtbewoners om camerabeelden. Die zouden duidelijkheid kunnen geven over het ontstaan van de brand. Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat de brand is aangestoken.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Volg jij Breda Nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda Nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
0: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Breda Nu. Premier Jette denkt dat het heel lastig gaat worden om met de Amerikanen tot een akkoord te komen over het internationaal strafhof in Den Haag. Dat zei hij in de Tweede Kamer. Vanaf april volgend jaar mogen Amerikaanse bedrijven en organisaties geen zaken meer doen met het ICC. Dat betekent dat ambtenaren van het strafhof misschien niet meer bij hun bankrekening kunnen of bij hun e-mail. De EU treft maatregelen om het ICC te beschermen tegen de Amerikaanse sancties. Iran voert weer meer aanvallen uit in en rond de straat van Hormuz. De Britse Financial Times schrijft dat Iran afgelopen zondag 6 schepen heeft aangevallen, een recordaantal op één dag. Het ging om 5 olietankers en een containerschip. Ook de Verenigde Staten vielen een schip aan dat volgens hen uit Iran vertrok en de Amerikaanse blokkade negeerde. Het scheepsverkeer in de Zeestraat is sterk teruggelopen als gevolg van de toegenomen aanvallen. De gemeente Groningen creëert 100 tijdelijke opvangplekken voor asielzoekers om de nood bij aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Het ministerie van Asiel en Migratie heeft alle gemeenten gevraagd om met spoed extra opvang te organiseren. In Groningen kunnen de komende 3 weken gezinnen met jonge kinderen terecht. Groningen voldoet al aan de spreidingswet, maar heeft de opvang uitgebreid nu in Ter Apel opnieuw mensen buiten moeten slapen. En paus Leo heeft longkanker. De 71-jarige Amerikaan is geopereerd aan een knobbeltje in zijn rechterlong. Daarbij is het onderste deel van zijn long verwijderd. De operatie is volgens het Vaticaan een succes. Er zijn geen complicaties opgetreden. Naar verwachting blijft de paus een week in het ziekenhuis om te herstellen. Zijn afspraken zijn in ieder geval tot 20 oktober afgezegd. Of hij daarna weer aan het werk kan, is nog onzeker. Het weer. Minima vannacht rond een graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Overdag droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

South Star Beat Terminology.

0: watching.
1: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
2: Op de A58 tussen Breda en Etten-Leur zijn zondagavond 2 mensen gewond geraakt bij een auto-ongeluk. Dat gebeurde na een politieachtervolging. Een traumahelikopter en meerdere ambulances kwamen ter plaatse. Beide inzittenden zijn met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht onder begeleiding van 2 politieauto's. De politie onderzocht de gecrashte auto. Wat agenten zochten is niet bekend. Aan de Ambachtenlaan in Breda is zondagavond even voor middernacht een auto volledig uitgebrand. Een voorbijganger seinde de hulpdiensten in. De brandweer bluste het vuur, maar kon niet voorkomen dat er van de auto weinig overbleef. De politie was aanwezig met meerdere eenheden en vroeg buurtbewoners om camerabeelden. Die zouden duidelijkheid kunnen geven over het ontstaan van de brand. Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat de brand is aangestoken. De maatschappelijke voorzieningen in Teteringen staan onder druk. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek. Vooral de ruimte voor verenigingen en sociaal-culturele activiteiten is beperkt. Dorpshuis Het Web is 's avonds vrijwel volledig bezet. Ook bij onderwijs en kinderopvang zijn knelpunten. De gemeente onderzoekt mogelijke oplossingen, zoals beter gebruik van bestaande gebouwen of nieuwbouw. Een besluit wordt verwacht in 2027, wanneer de huisvestingsplannen aan de gemeenteraad worden voorgelegd.
1: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Jorien Ballast met het radio-nieuws op Breda Nu. Premier Jette denkt dat het heel lastig gaat worden om met de Amerikanen tot een akkoord te komen over het internationaal strafhof in Den Haag. Dat zei hij in de Tweede Kamer. Vanaf april volgend jaar mogen Amerikaanse bedrijven en organisaties geen zaken meer doen met het ICC. Dat betekent dat ambtenaren van het strafhof misschien niet meer bij hun bankrekening kunnen of bij hun e-mail. De EU treft maatregelen om het ICC te beschermen tegen de Amerikaanse sancties. Iran voert weer meer aanvallen uit in en rond de straat van Hormuz. De Britse Financial Times schrijft dat Iran afgelopen zondag 6 schepen heeft aangevallen, een recordaantal op één dag. Het ging om 5 olietankers en een containerschip. Ook de Verenigde Staten vielen een schip aan dat volgens hen uit Iran vertrok en de Amerikaanse blokkade negeerde. Het scheepsverkeer in de Zeestraat is sterk teruggelopen als gevolg van de toegenomen aanvallen. De gemeente Groningen creëert 100 tijdelijke opvangplekken voor asielzoekers om de nood bij aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Het ministerie van Asiel en Migratie heeft alle gemeenten gevraagd om met spoed extra opvang te organiseren. In Groningen kunnen de komende 3 weken gezinnen met jonge kinderen terecht. Groningen voldoet al aan de spreidingswet, maar heeft de opvang uitgebreid nu in Ter Apel opnieuw mensen buiten moeten slapen. En paus Leo heeft longkanker. De 71-jarige Amerikaan is geopereerd aan een knobbeltje in zijn rechterlong. Daarbij is het onderste deel van zijn long verwijderd. De operatie is volgens het Vaticaan een succes. Er zijn geen complicaties opgetreden. Naar verwachting blijft de paus een week in het ziekenhuis om te herstellen. Zijn afspraken zijn in ieder geval tot 20 oktober afgezegd. Of hij daarna weer aan het werk kan, is nog onzeker. Het weer. Minima vannacht rond een graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Overdag droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Aan de Ambachtenlaan in Breda is zondagavond even voor middernacht een auto volledig uitgebrand. Een voorbijganger seinde de hulpdiensten in. De brandweer bluste het vuur, maar kon niet voorkomen dat er van de auto weinig overbleef. De politie was aanwezig met meerdere eenheden en vroeg buurtbewoners om camerabeelden. Die zouden duidelijkheid kunnen geven over het ontstaan van de brand. Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat de brand is aangestoken. De maatschappelijke voorzieningen in Teteringen staan onder druk. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek. Vooral de ruimte voor verenigingen en sociaal-culturele activiteiten is beperkt. Dorpshuis Het Web is 's avonds vrijwel volledig bezet. Ook bij onderwijs en kinderopvang zijn knelpunten. De gemeente onderzoekt mogelijke oplossingen, zoals beter gebruik van bestaande gebouwen of nieuwbouw. Een besluit wordt verwacht in 2027, wanneer de huisvestingsplannen aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Op de A58 tussen Breda en Etten-Leur zijn zondagavond 2 mensen gewond geraakt bij een auto-ongeluk. Dat gebeurde na een politieachtervolging. Een traumahelikopter en meerdere ambulances kwamen ter plaatse. Beide inzittenden zijn met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, onder begeleiding van 2 politieauto's. De politie onderzocht de gecrashte auto. Wat agenten zochten is niet bekend.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu. Via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

Luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Breda Nu, partner van ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenville van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenville, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
0: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Opnieuw een staking in het OV, ditmaal vooral de bussen. In Amsterdam en Den Haag rijden ze overigens wel. In het streekvervoer moeten reizigers rekening houden met vertragingen en uitval van regionale treinen en bussen. Waar precies is onduidelijk. In Rotterdam rijden alleen trams en metro's. De NS rijdt ook volgens dienstregeling. Er staken zo'n 13.000 werknemers na vastgelopen cao-onderhandelingen. Ze eisen bijna 10% loonsverhoging, anders volgen nieuwe acties. 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor een 27-jarige Edenaar vanwege een hele reeks misdrijven. De eis was 13 jaar en tbs. Vorig najaar randde hij in een bos bij Bennekom een vrouw aan, daarna een 16-jarig meisje. Na meerdere diefstallen brak de man 's nachts in bij een 87-jarige vrouw. Hij gooide haar van de trap en verkrachtte haar op de grond. Ze werd pas een dag later gevonden. Het Pieter Baan Centrum vindt de man sterk ontoerekeningsvatbaar. Hij moet ook smartengeld betalen. De Russen hebben vannacht opnieuw doelen bestookt in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Een projectiel sloeg in bij een woonflat, er viel een dode en de andere bewoners moesten worden geëvacueerd. President Zelensky van Oekraïne verwijt Moskou het staakt het vuren te schenden dat eerder door president Trump was aangekondigd. Zelensky wil snel overleg met Amerikaanse gezanten over het beëindigen van de oorlog met Rusland. Nooit eerder kwam een door mensen gemaakt voertuig zo ver op een andere planeet. Marsrover Perseverance reed in 5 jaar 45,25 kilometer. Daarmee verslaat het de Marsrover Opportunity, die tussen 2014 en 2018 net iets minder ver reed. Perseverance werd 5 jaar geleden door de NASA naar Mars gestuurd voor onderzoek naar het oppervlak van de rode planeet. Het besturen gaat overigens tergend langzaam. Een instructie is ruim 20 minuten onderweg naar Mars. Het weer. Lokaal eerst wat nevel, verder zonnig bij een veranderlijke wind. Het wordt 16 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: De maatschappelijke voorzieningen in Teteringen staan onder druk. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek. Vooral de ruimte voor verenigingen en sociaal-culturele activiteiten is beperkt. Dorpshuis Het Web is 's avonds vrijwel volledig bezet. Ook bij onderwijs en kinderopvang zijn knelpunten. De gemeente onderzoekt mogelijke oplossingen, zoals beter gebruik van bestaande gebouwen of nieuwbouw. Een besluit wordt verwacht in 2027, wanneer de huisvestingsplannen aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Aan de Ambachtenlaan in Breda is zondagavond even voor middernacht een auto volledig uitgebrand. Een voorbijganger seinde de hulpdiensten in. De brandweer bluste het vuur, maar kon niet voorkomen dat er van de auto weinig overbleef. De politie was aanwezig met meerdere eenheden en vroeg buurtbewoners om camerabeelden. Die zouden duidelijkheid kunnen geven over het ontstaan van de brand. Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat de brand is aangestoken. Op de A58 tussen Breda en Etten-Leur zijn zondagavond 2 mensen gewond geraakt bij een auto-ongeluk. Dat gebeurde na een politieachtervolging. Een traumahelikopter en meerdere ambulances kwamen ter plaatse. Beide inzittenden zijn met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht onder begeleiding van 2 politieauto's. De politie onderzocht de gecrashte auto. Wat agenten zochten is niet bekend.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.
3: De ochtendspits is begonnen met drukte op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen knooppunt Tempel en Zaltbommel 5 kilometer. De vertraging is daar 10 minuten. En op de A59 richting het westen tussen Maden en knooppunt Zonzeel 4 kilometer file. Met maximaal 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Nieuws, achtergronden en de leukste muziekmix.
1: Je luistert naar Breda Nu.
2: Check it out, check it out.

0: niets van het laatste nieuws uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Breda Nu. Opnieuw een staking in het OV, ditmaal vooral de bussen. In Amsterdam en Den Haag rijden ze overigens wel. In het streekvervoer moeten reizigers rekening houden met vertragingen en uitval van regionale treinen en bussen. Waar precies is onduidelijk. In Rotterdam rijden alleen trams en metro's. De NS rijdt ook volgens dienstregeling. Er staken zo'n 13.000 werknemers na vastgelopen CAO-onderhandelingen. Ze eisen bijna 10% loonsverhoging, anders volgen nieuwe acties. 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor een 27-jarige Edenaar vanwege een hele reeks misdrijven. De eis was 13 jaar en tbs. Vorig najaar randde hij in een bos bij Bennekom een vrouw aan, daarna een 16-jarig meisje. Na meerdere diefstallen brak de man 's nachts in bij een 87-jarige vrouw. Hij gooide haar van de trap en verkrachtte haar op de grond. Ze werd pas een dag later gevonden. Het Pieter Baan Centrum vindt de man sterk ontoerekeningsvatbaar. Hij moet ook smartengeld betalen. De Russen hebben vannacht opnieuw doelen bestookt in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Een projectiel sloeg in bij een woonflat, er viel een dode en de andere bewoners moesten worden geëvacueerd. President Zelensky van Oekraïne verwijt Moskou het staakt het vuren te schenden dat eerder door president Trump was aangekondigd. Zelensky wil snel overleg met de Amerikaanse gezanten over het beëindigen van de oorlog met Rusland. Nooit eerder kwam een door mensen gemaakt voertuig zo ver op een andere planeet. Marsrover Perseverance reed in 5 jaar 45,25 kilometer. Daarmee verslaat het de Marsrover Opportunity, die tussen 2014 en 2018 net iets minder ver reed. Perseverance werd 5 jaar geleden door de NASA naar Mars gestuurd voor onderzoek naar het oppervlak van de rode planeet. Het besturen gaat overigens tergend langzaam. Een instructie is ruim 20 minuten onderweg naar Mars. Het weer. Lokaal eerst wat nevel, verder zonnig bij een veranderlijke wind. Het wordt 16 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land komt de ochtendspits geleidelijk aan verder op gang. We zien vooral wat drukte op de vertrouwde plekken. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Rosmalen en Paardenburg. De vertraging is iets meer dan 10 minuten. A59 naar Den Bosch tussen Maden en knooppunt Hooipolder. 4 kilometer met 5 minuten vertraging. En op de A59 naar het westen tussen Maden en knooppunt Zonsheel. 5 kilometer met 5 tot 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: EDA Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Aan de Ambachtenlaan in Breda is zondagavond even voor middernacht een auto volledig uitgebrand. Een voorbijganger seinde de hulpdiensten in. De brandweer bluste het vuur, maar kon niet voorkomen dat er van de auto weinig overbleef. De politie was aanwezig met meerdere eenheden en vroeg buurtbewoners om camerabeelden. Die zouden duidelijkheid kunnen geven over het ontstaan van de brand. Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat de brand is aangestoken. Op de A58 tussen Breda en Etten-Leur zijn zondagavond twee mensen gewond geraakt bij een auto-ongeluk. Dat gebeurde na een politieachtervolging. Een traumahelikopter en meerdere ambulances kwamen ter plaatse. Beide inzittenden zijn met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht onder begeleiding van twee politieauto's. De politie onderzocht de gecrashte auto. Wat agenten zochten is niet bekend. De maatschappelijke voorzieningen in Teteringen staan onder druk. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek. Vooral de ruimte voor verenigingen en sociaal-culturele activiteiten is beperkt. Dorpshuis Het Web is 's avonds vrijwel volledig bezet. Ook bij onderwijs en kinderopvang zijn knelpunten. De gemeente onderzoekt mogelijke oplossingen, zoals beter gebruik van bestaande gebouwen of nieuwbouw. Een besluit wordt verwacht in 2027, wanneer de huisvestingsplannen aan de gemeenteraad worden voorgelegd.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits in het zuiden van het land verloopt niet bijzonder druk. Er staan wel een paar wat langere files. Op de A27 van Breda naar Gorkum is een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Hooipolder en Nieuwendijk 5 kilometer file met een kwartier vertraging. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. De overige files veroorzaken niet zoveel vertraging, hooguit 5 tot 10 minuten. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat een wat langere dagelijkse file. Tussen Rosmalen en Waardenburg 9 kilometer. De vertraging is 10 tot 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijke ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
4: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Studenten schrijven hun universitaire masterscripties vaak niet meer zelf, maar gebruiken daar AI-chatbots voor. Onderwijsminister Letchert noemt dat fraude en wil dat universiteiten ingrijpen. RTL Nieuws scande honderden recente masterscripties van 12 universiteiten met een speciale AI-detectietool. Bij 1 op de 5 scripties is de bijdrage van ChatGPT, Claude of Gemini groter dan die van de student zelf. 6% van de scripties werd zelfs volledig door AI geschreven. Hoe groot de impact is, moet nog blijken, maar vandaag wordt gestaakt in het streekvervoer. In Amsterdam en Den Haag rijden de bussen gewoon wel. Reizigers moeten de hele dag rekening houden met uitval van regionale treinen en bussen. In Rotterdam rijden alleen trams en metro's. In Utrecht ligt een deel daarvan stil. De NS-treinen rijden gewoon. De bonden eisen bijna 10% loonsverhoging. Anders volgt tot aan de kerst iedere week een staking in het openbaar vervoer. Bijna 80% van de gemeente geeft geen toestemming aan verenigingen en stichtingen om vuurwerk af te steken met oud en nieuw. Deze jaarwisseling is de eerste sinds de invoering van het landelijk vuurwerkverbod. Particulieren mogen daardoor alleen nog klein vuurwerk afsteken, zoals sterretjes. Professionele vuurwerkshows mogen doorgaan. De meeste gemeenten willen heldere regels voor inwoners. Ook hebben gemeenten geen capaciteit voor handhaving. In San Francisco is een opnameapparaatje gevonden in een zaaltje van OpenAI, bekend van ChatGPT, een tool die werkt met kunstmatige intelligentie. Het bleek aangesloten te zijn achter op een televisie. In de bewuste ruimte worden bedrijfsgeheimen besproken. Op beelden is te zien hoe een Saoedische medewerker achter de bewuste televisie naar iets lijkt te zoeken. Het apparaatje was toen al verwijderd. De man is direct ontslagen en riskeert $250.000 boete en 5 jaar cel. Ook de FBI onderzoekt de spionage bij het softwarehuis. Het weer. Lokaal eerst wat nevel, verder zonnig bij een veranderlijke wind. Het wordt 16 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het Zuid-Vaatland verloopt de ochtendspits behoorlijk druk. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Rosmalen en Waardenburg 11 kilometer met bijna een kwartier vertraging. A16 van Breda naar Rotterdam, tussen knooppunt Zonzeel en Ridderkerk 22 kilometer langzaam rijden en stilstaan met een half uur oponthoud. A27 van Breda naar Gorkum, tussen Oosterhout en Nieuwendijk een half uur vertraging. Door een ongeluk met 3 auto's is alleen de vluchtstrook open. Dan de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam, tussen knooppunt Sabina en de afrit Beierland 17 kilometer met 20 minuten vertraging. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Oss-Oost en knooppunt Bankhoef 10 kilometer. Vertraging is daar een kwartier. A59 naar Den Bosch tussen Drunenwest en Vlijmen. Langzaam rijden over 9 kilometer. Met ruim een kwartier op het raad. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Op de A58 tussen Breda en Etten-Leur zijn zondagavond 2 mensen gewond geraakt bij een auto-ongeluk. Dat gebeurde na een politieachtervolging. Een traumahelikopter en meerdere ambulances kwamen ter plaatse. Beide inzittenden zijn met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht onder begeleiding van 2 politieauto's. De politie onderzocht de gecrashte auto. Wat agenten zochten is niet bekend. De maatschappelijke voorzieningen in Teteringen staan onder druk. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek. Vooral de ruimte voor verenigingen en sociaal-culturele activiteiten is beperkt. Dorpshuis Het Web is 's avonds vrijwel volledig bezet. Ook bij onderwijs en kinderopvang zijn knelpunten. De gemeente onderzoekt mogelijke oplossingen, zoals beter gebruik van bestaande gebouwen of nieuwbouw. Een besluit wordt verwacht in 2027, wanneer de huisvestingsplannen aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Aan de Ambachtenlaan in Breda is zondagavond even voor middernacht een auto volledig uitgebrand. Een voorbijganger seinde de hulpdiensten in. De brandweer bluste het vuur, maar kon niet voorkomen dat er van de auto weinig overbleef. De politie was aanwezig met meerdere eenheden en vroeg buurtbewoners om camerabeelden. Die zouden duidelijkheid kunnen geven over het ontstaan van de brand. Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat de brand is aangestoken.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we inmiddels gehad. Op de A16 Breda richting Rotterdam is het nog erg druk. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 17 kilometer file met daar een half uur vertraging. Op de A27 gebeurde een ongeluk van Breda naar Gorkum. Tussen Oosterhout en Nieuwendijk 10 kilometer stilstaand verkeer met daar 3 kwartier extra reistijd. Alle rijstroken zijn inmiddels wel weer vrij. Dan de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Tussen knooppunt Sabina en de afrit Mansdorp 9 kilometer met een half uur vertraging. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. A58 naar Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot 6 kilometer met daar een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Dad. Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op

0: Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Studenten schrijven hun universitaire masterscripties vaak niet meer zelf, maar gebruiken daar AI-chatbots voor. Onderwijsminister Letchert noemt dat fraude en wil dat universiteiten ingrijpen. RTL Nieuws scande honderden recente masterscripties van 12 universiteiten met een speciale AI-detectietool. Bij 1 op de 5 scripties is de bijdrage van ChatGPT, Claude of Gemini groter dan die van de student zelf. 6% van de scripties werd zelfs volledig door AI geschreven. Hoe groot de impact is, moet nog blijken, maar vandaag wordt gestaakt in het streekvervoer. In Amsterdam en Den Haag rijden de bussen gewoon wel. Reizigers moeten de hele dag rekening houden met uitval van regionale treinen en bussen. In Rotterdam rijden alleen trams en metro's. In Utrecht ligt een deel daarvan stil. De NS-treinen rijden gewoon. De bonden eisen bijna 10% loonsverhoging. Anders volgt tot aan de kerst iedere week een staking in het openbaar vervoer. Bijna 80% van de gemeente geeft geen toestemming aan verenigingen en stichtingen om vuurwerk af te steken met oud en nieuw. Deze jaarwisseling is de eerste sinds de invoering van het landelijk vuurwerkverbod. Particulieren mogen daardoor alleen nog klein vuurwerk afsteken, zoals sterretjes. Professionele vuurwerkshows mogen doorgaan. De meeste gemeenten willen heldere regels voor inwoners. Ook hebben gemeenten geen capaciteit voor handhaving. In San Francisco is een opnameapparaatje gevonden in een zaaltje van OpenAI, bekend van ChatGPT, een tool die werkt met kunstmatige intelligentie. Het bleek aangesloten te zijn achterop een televisie. In de bewuste ruimte worden bedrijfsgeheimen besproken. Op beelden is te zien hoe een Saoedische medewerker achter de bewuste televisie naar iets lijkt te zoeken. Het apparaatje was toen al verwijderd. De man is direct ontslagen en riskeert $250.000 boete en 5 jaar cel. Ook de FBI onderzoekt de spionage bij het softwarehuis. Het weer. Lokaal eerst wat nevel, verder zonnig bij een veranderlijke wind. Het wordt 16 tot 18 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu geleidelijk aan op. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, daar rijdt het verkeer nog langzaam bij Zaltbommel. 4 kilometer met een kwartier vertraging. A16 Breda richting Rotterdam, tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 7, met ook daar een kwartier op onthoud. A27 van Breda naar Gorkum, tussen Oosterhout en de brug bij Gorkum. 15 kilometer met daar 20 minuten vertraging. A58 van Breda naar Tilburg, bij Tilburg en Reeshof. Langzaam rijden vanaf knooppunt Galder met zo'n 10 minuten vertraging. Verderop richting Eindhoven tussen Tilburg en Oorschot langzaam rijdend verkeer met daar een kwartier op onthoud. A59 naar Den Bosch tussen de afrit Dussen en Vlijmen 11 kilometer file met 20 minuten vertraging. En op de N65 van Tilburg naar Den Bosch bij de afrit Kromvoort 4 kilometer met 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Op de A58 tussen Breda en Etten-Leur zijn zondagavond 2 mensen gewond geraakt bij een auto-ongeluk. Dat gebeurde na een politieachtervolging. Een traumahelikopter en meerdere ambulances kwamen ter plaatse. Beide inzittenden zijn met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht onder begeleiding van 2 politieauto's. De politie onderzocht de gecrashte auto. Wat agenten zochten is niet bekend. Aan de Ambachtenlaan in Breda is zondagavond even voor middernacht een auto volledig uitgebrand. Een voorbijganger seinde de hulpdiensten in. De brandweer bluste het vuur, maar kon niet voorkomen dat er van de auto weinig overbleef. De politie was aanwezig met meerdere eenheden en vroeg buurtbewoners om camerabeelden. Die zouden duidelijkheid kunnen geven over het ontstaan van de brand. Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat de brand is aangestoken. De maatschappelijke voorzieningen in Teteringen staan onder druk. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek. Vooral de ruimte voor verenigingen en sociaal-culturele activiteiten is beperkt. Dorpshuis Het Web is 's avonds vrijwel volledig bezet. Ook bij onderwijs en kinderopvang zijn knelpunten. De gemeente onderzoekt mogelijke oplossingen, zoals beter gebruik van bestaande gebouwen of nieuwbouw. Een besluit wordt verwacht in 2027, wanneer de huisvestingsplannen aan de gemeenteraad worden voorgelegd.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu snel op. Op de A58 van Breda naar Tilburg, daar rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen knooppunt Galder en Tilburg, Reeshof 11 kilometer met 10 minuten vertraging. A58 van Tilburg naar Eindhoven, tussen Moergestel en Oorschot 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. A59 naar Den Bosch, tussen de afrit Tussen en Vlijmen 11 kilometer file, de vertraging is ruim 10 minuten. En op de N65 van Tilburg naar Den Bosch, tussen de afrit Helvoort en Kromvoort 2 kilometer, met 5 tot 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
4: Breda Nu, partner van ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Een zware explosie bij een portiekflat in Amsterdam-Slotermeer heeft gisteravond laat een enorme ravage aangericht. Eén persoon raakte gewond, meerdere bewoners moesten hun huizen uit. De voordeuren in het trappenhuis zijn uit hun voegen geblazen en van de voorpui is weinig meer over. De explosie was in de wijde omtrek te horen. Onduidelijk is wanneer de bewoners terug kunnen. Er zit mogelijk asbest in het pand. Sinds juni waren er in Amsterdam-West al 12 explosies. Tussen China en Noord-Korea wordt deze week een nieuwe brug in gebruik genomen. De brug was al in 2014 bijna helemaal klaar. Maar Noord-Korea rondde de infrastructuur aan zijn kant telkens niet af. De moderne brug van bijna 3 kilometer over de rivier de Yalu vervangt de oude vriendschapsbrug uit de jaren 40 van de vorige eeuw. De relatie tussen beide landen was niet al te best de voorbije jaren. Morgen rijden de eerste auto's over de nieuwe brug tussen Noord-Korea en China. President Fernandez van Costa Rica opent vandaag een nieuwe grote gevangenis in haar land. Die biedt plaats aan ruim 5000 gedetineerden en ligt in de plaats Alajuela, een half uur rijden van de hoofdstad San José. Het land voert hiermee de strijd op tegen de georganiseerde misdaad. Er is goed gekeken naar de Secot Mega-gevangenis in El Salvador, met plek voor 40.000 gedetineerden. De nieuwe gevangenis in Costa Rica krijgt de strengste regels ooit. Familie mag er niet op bezoek, mobieltjes werken er niet en iedereen wordt dag en nacht in de gaten gehouden. Bij een bootongeluk op de Indiase rivier de Ganges zijn 13 kinderen omgekomen. Ook worden nog enkele mensen vermist. 7 opvarenden zijn naar een ziekenhuis gebracht. De reddingsoperatie is nog gaande. De boot met de kinderen was onderweg naar een feest toen die kapseisde. Hoe het mis kon gaan is niet duidelijk. Omwonenden schoten als eerste te hulp. De Indiase premier Modi heeft zijn medeleven betuigd aan de nabestaanden van de kinderen. Het weer. Vanmiddag afwisselend zon en stapelwolken, maar het blijft droog bij een matige wind uit uiteenlopende richtingen. Het kwik loopt op tot rond de 17 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.
9: Dice keeps on rolling and we're finish line.

0: tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda Nu via de radio, op tv en online. bredanu.nl.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Aan de Ambachtelaan in Breda is zondagavond even voor middernacht een auto volledig uitgebrand. Een voorbijganger seinde de hulpdiensten in. De brandweer bluste het vuur, maar kon niet voorkomen dat er van de auto weinig overbleef. De politie was aanwezig met meerdere eenheden en vroeg buurtbewoners om camerabeelden. Die zouden duidelijkheid kunnen geven over het ontstaan van de brand. Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat de brand is aangestoken. De maatschappelijke voorzieningen in Teteringen staan onder druk. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek. Vooral de ruimte voor verenigingen en sociaal-culturele activiteiten is beperkt. Dorpshuis Het Web is 's avonds vrijwel volledig bezet. Ook bij onderwijs en kinderopvang zijn knelpunten. De gemeente onderzoekt mogelijke oplossingen, zoals beter gebruik van bestaande gebouwen of nieuwbouw. Een besluit wordt verwacht in 2027, wanneer de huisvestingsplannen aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Op de A58 tussen Breda en Etten-Leur zijn zondagavond 2 mensen gewond geraakt bij een auto-ongeluk. Dat gebeurde na een politieachtervolging. Een traumahelikopter en meerdere ambulances kwamen ter plaatse. Beide inzittenden zijn met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, onder begeleiding van 2 politieauto's. De politie onderzocht de gecrashte auto. Wat agenten zochten is niet bekend. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Albert Heijn is druk bezig met het herstellen van de stilgelegde computersystemen. Het kan enkele dagen tot een week duren voordat de winkels weer volledig zijn bevoorraad. Albert Heijn wil niets zeggen over een eventuele hack. Moederbedrijf Ahold Delhaize heeft geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn buitgemaakt. Sinds zondag, toen de problemen begonnen, kan de supermarkt geen eerder bestelde boodschappen bezorgen. Ook de klantenservice is niet bereikbaar. De digitale prijskaartjes geven weer de correcte prijzen aan in de schappen. In België zit een 22-jarige Nederlander vast op verdenking van een aanslag in Deurne bij Antwerpen. Hij zou op 5 november vorig jaar een brandbom tegen de voordeur van een woning hebben gegooid. Het vuur kon door de bewoners worden geblust. De Nederlandse verdachte kon worden opgespoord via een deelstep waarop hij reed. De man is ruim een week geleden aan België overgedragen, zegt het OM. In Oekraïne zitten ruim 600.000 mensen zonder stroom na Russische aanvallen op de hoofdstad Kiev en de stad Kharkov. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 39 ballistische raketten en 120 drones op zijn land afgevuurd. In Kiev werd een woonflat geraakt. 3 mensen kwamen om en er zijn 22 gewonden. Zelensky verwijt Moskou dat het zich niet aantrekt van de door president Trump van de VS aangekondigde wapenstilstand. De Turkse politie heeft de live-uitzendingen van de oppositiegezinde zender Halk TV stilgelegd. Bij het station zijn 11 mensen gearresteerd in een onderzoek naar zendereigenaar Mahiroglu. Die wordt verdacht van omkoping, witwassen en aanbestedingsfraude. Mahiroglu zelf woont in het buitenland en is niet aangehouden. De Turkse journalistenbond en de oppositie zijn woest over de inval. De regering Erdogan neemt het niet zo nauw met de persvrijheid. Kritiek wordt niet getolereerd. Het weer. Vanmiddag afwisselend zon en stapelwolken. Het blijft droog bij een matige wind uit uiteenlopende richtingen. Het kwik loopt op tot rond de 17 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu. No!

0: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Op de A58 tussen Breda en Etten-Leur zijn zondagavond 2 mensen gewond geraakt bij een auto-ongeluk. Dat gebeurde na een politieachtervolging. Een traumahelikopter en meerdere ambulances kwamen ter plaatse. Beide inzittenden zijn met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht onder begeleiding van 2 politieauto's. De politie onderzocht de gecrashte auto. Wat agenten zochten is niet bekend. Aan de Ambachtenlaan in Breda is zondagavond even voor middernacht een auto volledig uitgebrand. Een voorbijganger seinde de hulpdiensten in. De brandweer bluste het vuur, maar kon niet voorkomen dat er van de auto weinig overbleef. De politie was aanwezig met meerdere eenheden en vroeg buurtbewoners om camerabeelden. Die zouden duidelijkheid kunnen geven over het ontstaan van de brand. Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat de brand is aangestoken. De maatschappelijke voorzieningen in Teteringen staan onder druk. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek. Vooral de ruimte voor verenigingen en sociaal-culturele activiteiten is beperkt. Dorpshuis Het Web is 's avonds vrijwel volledig bezet. Ook bij onderwijs en kinderopvang zijn knelpunten. De gemeente onderzoekt mogelijke oplossingen, zoals beter gebruik van bestaande gebouwen of nieuwbouw. Een besluit wordt verwacht in 2027, wanneer de huisvestingsplannen aan de gemeenteraad worden voorgelegd.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.
2: Het

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.

0: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveld van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Albert Heijn is druk bezig met het herstellen van de stilgelegde computersystemen, maar wil niets zeggen over een eventuele hack. Moederbedrijf Ahold Delhaize heeft geen aanwijzingen dat de klantgegevens zijn buitgemaakt. Sinds zondag kan de supermarkt geen eerder bestelde boodschappen bezorgen en is de klantenservice niet te bereiken. Het duurt enkele dagen tot een week voordat de winkels weer volledig bevoorraad zijn. Op de digitale prijskaartjes in de schappen staan nu wel de correcte prijzen. De VVD wil dat nieuwbouwwoningen mogelijk toch weer op het gas kunnen worden aangesloten. Volgens Kamerlid Nobel vertraagt het verplichte aardgasvrij bouwen de woningbouw, mede door de overbelasting van het stroomnet. Oppositiepartij D66 reageert verbaasd en wijst erop dat de VVD eerder juist voor het afschaffen van de gasaansluiting stemde. Nobel benadrukt dat de huidige woningcrisis vraagt om snelle oplossingen. In het coalitieakkoord zijn verduurzamingsplannen afgesproken. Een hoge Oekraïense functionaris beschuldigt de VS ervan Rusland te helpen in de oorlog. Volgens de ingewijden knijpt Amerika de snelheid van cruciale Starlink-satellieten af en waarschuwt het land Kiev niet meer voor Russische raketten. Hierdoor kon onder meer een belangrijke energiecentrale worden getroffen. De spanningen stijgen doordat president Trump weer meer naar Moskou trekt en Oekraïne de schuld geeft van de mislukte vredespogingen. Oekraïne is sterk afhankelijk van Amerikaanse inlichtingen. En journalisten van CNN, MS Now en Politico mogen voorlopig gewoon weer het Witte Huis in. Dat heeft een Amerikaanse rechter bepaald, zolang de rechtszaak over hun persaccreditatie nog loopt. Vorige maand stuurde president Trump de journalisten weg omdat ze volgens hem nepnieuws verspreiden. Maar de rechter stak daar eerder al tijdelijk een stokje voor en verlengt die beslissing nu dus. Trump ligt al langer overhoop met kritische media en noemde de pers eerder al de vijand van het volk. Het weer, het is een droge herfstdag met flinke zonnige periode bij een graad of 17. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidwesten. Ook morgen blijft het droog met flinke zonnige periode, dan bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat nog file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Zaltbommel en Knooppunt Empel 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De verbindingsweg naar de A59 naar Waalwijk is daardoor dicht. De A16 van Rotterdam naar Breda is nu helemaal dicht. Tussen Knooppunt Zonzeel en Knooppunt Prinsenviel. Er is daar een ongeluk gebeurd. Verkeer richting het zuiden wordt omgeleid via Oosterhout over de A59, A27 en de A8. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft
0: daar nu
1: tot de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Aan de Ambachtenlaan in Breda is zondagavond even voor middernacht een auto volledig uitgebrand. Een voorbijganger seinde de hulpdiensten in. De brandweer bluste het vuur, maar kon niet voorkomen dat er van de auto weinig overbleef. De politie was aanwezig met meerdere eenheden en vroeg buurtbewoners om camerabeelden. Die zouden duidelijkheid kunnen geven over het ontstaan van de brand. Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat de brand is aangestoken. De maatschappelijke voorzieningen in Teteringen staan onder druk. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek. Vooral de ruimte voor verenigingen en sociaal-culturele activiteiten is beperkt. Dorpshuis Het Web is 's avonds vrijwel volledig bezet. Ook bij onderwijs en kinderopvang zijn knelpunten. De gemeente onderzoekt mogelijke oplossingen, zoals beter gebruik van bestaande gebouwen of nieuwbouw. Een besluit wordt verwacht in 2027, wanneer de huisvestingsplannen aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Op de A58 tussen Breda en Etten-Leur zijn zondagavond 2 mensen gewond geraakt bij een auto-ongeluk. Dat gebeurde na een politieachtervolging. Een traumahelikopter en meerdere ambulances kwamen ter plaatse. Beide inzittenden zijn met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht onder begeleiding van 2 politieauto's. De politie onderzocht de gecrashte auto. Wat agenten zochten is niet bekend.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat nog file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Zaltbommel en knooppunt Empel 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De verbindingsweg naar de A59 naar Waalwijk is daardoor dicht. De A16 van Rotterdam naar Breda is nu helemaal dicht. Tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Prinsenviel. Er is daar een ongeluk gebeurd. Verkeer richting het zuiden wordt omgeleid via Oosterhout over de A59, A27 en de A8. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
6: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
7: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Door de eerste landelijke staking in het streekvervoer vallen vandaag door het hele land bussen en treinen uit. Maar hoe groot de hinder precies is, is onduidelijk. Werkgevers spreken van de helft geschrapt vervoer, terwijl de vakbonden stellen dat zo'n 80% stilstaat. Het personeel staakt vanwege de vastgelopen cao-onderhandelingen over onder meer werkdruk en salaris. Vanaf vandaag wordt er tot aan de kerst iedere week één dag gestaakt. Reizigers krijgen het advies om de reizigersapps goed in de gaten te houden. Nederland steekt dit jaar 15 miljoen euro in de wederopbouw van Syrië. Dat maakte minister Sjoerdsma voor ontwikkelingssamenwerking op de jaarvergadering van de Wereldbank bekend. Het geld gaat naar een speciaal fonds dat helpt bij het herstellen van woningen en het stimuleren van de lokale economie. Het kabinet noemt het herstel van het land cruciaal om de terugkeer van Syrische vluchtelingen mogelijk te maken. De 15 miljoen euro komt uit een al eerder aangekondigde pot voor hulp aan Syrië. De VVD wil dat nieuwbouwwoningen mogelijk toch weer op het gas kunnen worden aangesloten. Volgens Kamerlid Nobel vertraagt het verplichte aardgasvrij bouwen de woningbouw, mede door de overbelasting van het stroomnet. Oppositiepartij D66 reageert verbaasd en wijst erop dat de VVD eerder juist voor het afschaffen van de gasaansluiting stemde. Nobel benadrukt dat de huidige woningcrisis vraagt om snelle oplossingen. In het coalitieakkoord zijn verduurzamingsplannen afgesproken. En er komt in Nederland een fok- en houtverbod op dolfijnen. Dat maakte staatssecretaris Erkens bekend, omdat de dieren in gevangenschap te weinig ruimte hebben voor hun natuurlijke gedrag. Het besluit betekent dat de dolfijnen uiteindelijk uit het dolfinarium in Harderwijk weg moeten. De huidige 22 dolfijnen daar blijven voorlopig nog wel, omdat ze niet direct in het wild of elders opgevangen kunnen worden. Dierenrechtenorganisaties reageren verheugd, maar het dolfinarium zegt de wetenschappelijke onderbouwing te missen. Het weer, het is een droge herfstdag met flinke zonnige periode bij een graad of 17. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidwesten. Ook morgen blijft het droog met flinke zonnige periode, dan bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat nog file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Zaltbommel en knooppunt Empel 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De verbindingsweg naar de A59 naar Waalwijk is daardoor dicht. De A16 van Rotterdam naar Breda is nu helemaal dicht. Tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Prinsenwiel is daar een ongeluk gebeurd. Verkeer richting het zuiden wordt omgeleid via Oosterhout over de A59, A27 en de A58. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Welkom bij Breda Nu.
11: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
10: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
11: Dit is Breda Nu.

0: van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: De maatschappelijke voorzieningen in Teteringen staan onder druk. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek. Vooral de ruimte voor verenigingen en sociaal-culturele activiteiten is beperkt. Dorpshuis Het Web is 's avonds vrijwel volledig bezet. Ook bij onderwijs en kinderopvang zijn knelpunten. De gemeente onderzoekt mogelijke oplossingen, zoals beter gebruik van bestaande gebouwen of nieuwbouw. Een besluit wordt verwacht in 2027, wanneer de huisvestingsplannen aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Aan de Ambachtenlaan in Breda is zondagavond even voor middernacht een auto volledig uitgebrand. Een voorbijganger seinde de hulpdiensten in. De brandweer bluste het vuur, maar kon niet voorkomen dat er van de auto weinig overbleef. De politie was aanwezig met meerdere eenheden en vroeg buurtbewoners om camerabeelden. Die zouden duidelijkheid kunnen geven over het ontstaan van de brand. Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat de brand is aangestoken. Op de A58 tussen Breda en Etten-Leur zijn zondagavond 2 mensen gewond geraakt bij een auto-ongeluk. Dat gebeurde na een politieachtervolging. Een traumahelikopter en meerdere ambulances kwamen ter plaatse. Beide inzittenden zijn met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht onder begeleiding van 2 politieauto's. De politie onderzocht de gecrashte auto. Wat agenten zochten is niet bekend.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat nog file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Zaltbommel en knooppunt Empel 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De verbindingsweg naar de A59 naar Waalwijk is daardoor dicht. De A16 van Rotterdam naar Breda is nu helemaal dicht. Tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Prinsenwiel. Er is daar een ongeluk gebeurd. Verkeer richting het zuiden wordt omgeleid via Oosterhout over de A59, A27 en de A8. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.
2: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
4: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenville van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenville, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op advertentie.

0: Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De Europese gasprijs is gestegen naar het hoogste niveau sinds de crisis na de inval in Oekraïne. Op de groothandelsmarkt liep de prijs vanochtend op tot boven de 87 euro per megawattuur, mede door aanhoudende aanvallen op LNG-installaties in het Midden-Oosten. Die stijgende prijs is een tegenvaller, want de zomer is voorbij en de Nederlandse gasvoorraden zijn met 64% minder goed gevuld dan voorgaande jaren. Prijsvergelijkers waarschuwen dat huishoudens straks een stuk meer gaan betalen. Vlak over de grens bij Enschede is een schoolbus met 58 inzittenden op een auto gebotst. Bij dat ongeluk in de Duitse Epe zijn 10 gewonden gevallen, van wie een kind en een 56-jarige leraar er ernstig aan toe zijn. 7 kinderen zouden lichte verwondingen hebben. Verschillende Nederlandse ambulances verleenden hulp op de locatie. De bus was onderweg naar een gymles toen het misging. De Duitse politie onderzoekt momenteel hoe het ongeluk in Epe heeft kunnen gebeuren. Het KNMI gaat vanaf 2 november een stuk gerichter waarschuwen voor gevaarlijk weer. De welbekende codes geel, oranje en rood gelden vanaf dan niet meer voor een hele provincie, maar voor specifieke, kleinere gebieden. Zo wil het Weerinstituut voorkomen dat mensen onnodig worden gealarmeerd als het stormt of mist aan de andere kant van de provincie. Reizigers en inwoners kunnen vanaf november op de KNMI-website en de app zien of hun eigen locatie in een waarschuwingsgebied valt. En er komt in Nederland een fok- en houtverbod op dolfijnen. Dat maakte staatssecretaris Erkens bekend, omdat de dieren in gevangenschap te weinig ruimte hebben voor hun natuurlijke gedrag. Het besluit betekent dat de dolfijnen uiteindelijk uit het dolfinarium in Harderwijk weg moeten. De huidige 22 dolfijnen daar blijven voorlopig nog wel, omdat ze niet direct in het wild of elders opgevangen kunnen worden. Dierenrechtenorganisaties reageren verheugd, maar het dolfinarium zegt de wetenschappelijke onderbouwing te missen. Het weer, het is een droge herfstdag met flinke zonnige periode bij een graad of 17. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidwesten. Ook morgen blijft het droog met flinke zonnige periode, dan bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Aan de Ambachtenlaan in Breda is zondagavond even voor middernacht een auto volledig uitgebrand. Een voorbijganger seinde de hulpdiensten in. De brandweer bluste het vuur, maar kon niet voorkomen dat er van de auto weinig overbleef. De politie was aanwezig met meerdere eenheden en vroeg buurtbewoners om camerabeelden. Die zouden duidelijkheid kunnen geven over het ontstaan van de brand. Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat de brand is aangestoken. De maatschappelijke voorzieningen in Teteringen staan onder druk. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek. Vooral de ruimte voor verenigingen en sociaal-culturele activiteiten is beperkt. Dorpshuis Het Web is 's avonds vrijwel volledig bezet. Ook bij onderwijs en kinderopvang zijn knelpunten. De gemeente onderzoekt mogelijke oplossingen, zoals beter gebruik van bestaande gebouwen of nieuwbouw. Een besluit wordt verwacht in 2027, wanneer de huisvestingsplannen aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Op de A58 tussen Breda en Etten-Leur zijn zondagavond 2 mensen gewond geraakt bij een auto-ongeluk. Dat gebeurde na een politieachtervolging. Een traumahelikopter en meerdere ambulances kwamen ter plaatse. Beide inzittenden zijn met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, onder begeleiding van 2 politieauto's. De politie onderzocht de gecrashte auto. Wat agenten zochten is niet bekend.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: niets van het laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijke ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenviel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenviel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. Air France KLM grijpt naast de overname van TAP Portugal. De Portugese regering kiest voor de Duitse concurrent Lufthansa, die een belang van 45% in de luchtvaartmaatschappij krijgt, met naar verluidt een hoger bod en de aanwezigheid van Lufthansa in Portugal. De Duitse luchtvaartmaatschappij versterkt zo zijn machtspositie in de Europese luchtvaart. Het verlies is een flinke klap voor Air France KLM-topman Smith, die TAP graag wilde inlijven om een sterker netwerk op te bouwen. De Europese gasprijs is gestegen naar het hoogste niveau sinds de crisis na de inval in Oekraïne. Op de groothandelsmarkt liep de prijs vanochtend op tot boven de €87 per megawattuur, mede door aanhoudende aanvallen op LNG-installaties in het Midden-Oosten. Die stijgende prijs is een tegenvaller, want de zomer is voorbij en de Nederlandse gasvoorraden zijn met 64% minder goed gevuld dan voorgaande jaren. Prijsvergelijkers waarschuwen dat huishoudens straks een stuk meer gaan betalen. Vlak over de grens bij Enschede is een schoolbus met 58 inzittenden op een auto gebotst. Bij dat ongeluk in de Duitse Epe zijn 10 gewonden gevallen, van wie een kind en een 56-jarige leraar er ernstig aan toe zijn. 7 kinderen zouden lichte verwondingen hebben. Verschillende Nederlandse ambulances verleenden hulp op de locatie. De bus was onderweg naar een gymles toen het misging. De Duitse politie onderzoekt momenteel hoe het ongeluk in Epe heeft kunnen gebeuren. En bij een herdenkingsdienst voor een overleden politica in het Zuid-Afrikaanse Johannesburg zijn gisteravond 4 mensen doodgeschoten, onder wie een kind. 3 anderen raakten gewond toen een man het vuur opende op de aanwezigen, van wie de meeste lid waren van regeringspartij ANC. De verdachte heeft zichzelf inmiddels aangegeven bij de politie. Vorige maand werd de herdachte politica zelf omgebracht. Er wordt gedacht aan een politiek motief. Dit jaar eiste politiek geweld in Zuid-Afrika al 43 levens. Het weer, het is een droge herfstdag met flinke zonnige periode bij een graad of 17. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidwesten. Ook morgen blijft het droog met flinke zonnige periode, dan bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

Luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Aan de Ambachtenlaan in Breda is zondagavond even voor middernacht een auto volledig uitgebrand. Een voorbijganger seinde de hulpdiensten in. De brandweer bluste het vuur, maar kon niet voorkomen dat er van de auto weinig overbleef. De politie was aanwezig met meerdere eenheden en vroeg buurtbewoners om camerabeelden. Die zouden duidelijkheid kunnen geven over het ontstaan van de brand. Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat de brand is aangestoken. Op de A58 tussen Breda en Etten-Leur zijn zondagavond 2 mensen gewond geraakt bij een auto-ongeluk. Dat gebeurde na een politieachtervolging. Een traumahelikopter en meerdere ambulances kwamen ter plaatse. Beide inzittenden zijn met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht onder begeleiding van 2 politieauto's. De politie onderzocht de gecrashte auto. Wat agenten zochten is niet bekend. De maatschappelijke voorzieningen in Teteringen staan onder druk. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek. Vooral de ruimte voor verenigingen en sociaal-culturele activiteiten is beperkt. Dorpshuis Het Web is 's avonds vrijwel volledig bezet. Ook bij onderwijs en kinderopvang zijn knelpunten. De gemeente onderzoekt mogelijke oplossingen, zoals beter gebruik van bestaande gebouwen of nieuwbouw. Een besluit wordt verwacht in 2027, wanneer de huisvestingsplannen aan de gemeenteraad worden voorgelegd.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: achtergronden en de leukste muziekmix.
1: Je luistert naar Breda Nu.
0: Volg jij Breda Nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda Nu, want dan hoef je niets te missen.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws.
5: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijke ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenville van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenville, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
6: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
6: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
0: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. In het hoofdkantoor van de Saoedische oliegigant Aramco is een beperkte brand uitgebroken na een vermoedelijke aanval door Houthi-rebellen. Er is niemand gewond geraakt, maar boven de hoofdstad Riyadh werden wel twee raketten onderschept, waarbij neervallend puin vier mensen verwondde. Ondertussen nemen de spanningen in de regio verder toe, want in de straat van Hormuz voer een containerschip met ruim 2500 containers aan boord op een mijn en is daar gezonken. De Iraanse garde voert de aanvallen op schepen in die straat verderop. In Noorwegen zijn vijf mensen opgepakt wegens grootschalige fraude rond diensten voor NAVO-schepen. Een Noors bedrijf zou ruim 1 miljoen euro hebben opgestreken door valse facturen te sturen voor havendiensten in Noordwest-Europa. Behalve de vijf arrestaties werden er invallen gedaan in Noorwegen, Duitsland en Roemenië. Bovenop de facturenfraude wordt de onderneming nog verdacht van het omkopen van ambtenaren om lucratieve NAVO-contracten binnen te slepen. De Amerikaanse inflatie is in september opgelopen tot 3,7%, mede door de flink gestegen benzineprijzen. Die stijging voedt de verwachting dat de Amerikaanse Centrale Bank de rente later dit jaar opnieuw zal verhogen. De tegenvallende cijfers komen voor president Trump op een erg slecht moment, zo vlak voor de tussentijdse verkiezingen in november. Trump probeert de brandstofprijzen nu te drukken met maatregelen zoals een dieseldeal met Rusland, maar ziet het effect daarvan nog niet terug in de cijfers. En de Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben een historisch bezoek gebracht aan de Spaanse exclave Melilla. Duizenden belangstellenden verwelkomden het koningspaar dat uitgebreide tijd nam voor foto's en het schudden van handen. Het bezoek volgt op hun eerdere stop in Ceuta, enkele maanden na een massale migrantentoestroom vanuit Marokko daar. Het is voor het eerst sinds 2007 dat een Spaans staatshoofd de omstreden Spaanse gebieden in Noord-Afrika bezoekt. Het weer, het is een droge herfstdag met flinke zonnige periode bij een graad of 17. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidwesten. Ook morgen blijft het droog met flinke zonnige periode, dan bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits is begonnen en dat is al goed te merken onderweg. Wat ook opvalt is dat de A2 dicht is van Den Bosch naar Eindhoven na een ongeluk met meerdere vrachtwagens bij Best. Vanaf Bokstel is de weg afgesloten. Verkeer naar Eindhoven kan omrijden via Tilburg over de A65 en de A58. Verder is het druk op de A16 van Breda naar Rotterdam. Vanaf de Moerdijkbrug tot aan Hendrik Ido Ambacht. Daar heb je nu een kwartier vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En het rijdt nu langzaam op de A58 van Breda naar Eindhoven tussen knooppunt De Baars en Oorschot. Daar ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Welkom bij Breda Nu.
11: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
10: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
11: Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: De maatschappelijke voorzieningen in Teteringen staan onder druk. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek. Vooral de ruimte voor verenigingen en sociaal-culturele activiteiten is beperkt. Dorpshuis Het Web is 's avonds vrijwel volledig bezet. Ook bij onderwijs en kinderopvang zijn knelpunten. De gemeente onderzoekt mogelijke oplossingen, zoals beter gebruik van bestaande gebouwen of nieuwbouw. Een besluit wordt verwacht in 2027, wanneer de huisvestingsplannen aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Op de A58 tussen Breda en Etten-Leur zijn zondagavond 2 mensen gewond geraakt bij een auto-ongeluk. Dat gebeurde na een politieachtervolging. Een traumahelikopter en meerdere ambulances kwamen ter plaatse. Beide inzittenden zijn met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht onder begeleiding van 2 politieauto's. De politie onderzocht de gecrashte auto. Wat agenten zochten is niet bekend. Aan de Ambachtenlaan in Breda is zondagavond even voor middernacht een auto volledig uitgebrand. Een voorbijganger seinde de hulpdiensten in. De brandweer bluste het vuur, maar kon niet voorkomen dat er van de auto weinig overbleef. De politie was aanwezig met meerdere eenheden en vroeg buurtbewoners om camerabeelden. Die zouden duidelijkheid kunnen geven over het ontstaan van de brand. Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat de brand is aangestoken.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is een behoorlijk drukke spits, zeker voor een woensdagmiddag. En op een aantal wegen heb je veel vertraging door ongelukken. De A2 Den Bosch richting Eindhoven is nu ook helemaal dicht tussen Bokstel en Best. Na een ongeluk met 2 vrachtwagens duurt het waarschijnlijk nog een paar uur voor de weg vrij is. Omrijden richting Eindhoven kan via Tilburg, over de A65 en de A58. Op de A2 is het ook heel druk van Utrecht naar het zuiden. Daar heb je 20 minuten vertraging tussen Rosmalen en knooppunt Vught. Van Maastricht naar Den Bosch op de A2 heb je ook 20 minuten oponthoud tussen knooppunt Batadorp en Bokstel. Op de A27 van Breda naar Gorkum sta je een half uur in de file tussen Breda en Oosterhout. Dat komt door een vrachtwagen met pech en de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
4: Hey girls, hey boys, superstar DJ's. Here we go!

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenville van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenville, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Het UWV trekt de stekker uit een ICT-project voor de matching van werkzoekenden en werkgevers dat al 55 miljoen euro heeft gekost. Na 5 jaar ontwikkeling voldoet die nieuwe bemiddelingsservice niet aan de verwachtingen en wordt die geschrapt. Volgens het UWV is het een kwestie van verantwoord omgaan met publiek geld, al stelt de softwareleverancier dat het mislukken ligt aan de verouderde data van het UWV zelf. Een deel van de ontwikkelde techniek kan mogelijk nog hergebruikt worden. In het hoofdkantoor van de Saoedische oliegigant Aramco is een beperkte brand uitgebroken na een vermoedelijke aanval door Houthi-rebellen. Er is niemand gewond geraakt, maar boven de hoofdstad Riyadh werden wel 2 raketten onderschept, waarbij neervallend puin 4 mensen verwondde. Ondertussen nemen de spanningen in de regio verder toe, want in de straat van Hormuz voer een containerschip met ruim 2500 containers aan boord op een mijn en is daar gezonken. De Iraanse garde voert de aanvallen op schepen in die straat verderop. In Noorwegen zijn 5 mensen opgepakt wegens grootschalige fraude rond diensten voor NAVO-schepen. Een Noors bedrijf zou ruim 1 miljoen euro hebben opgestreken door valse facturen te sturen voor havendiensten in Noordwest-Europa. Behalve de 5 arrestaties werden er invallen gedaan in Noorwegen, Duitsland en Roemenië. Bovenop de facturenfraude wordt de onderneming nog verdacht van het omkopen van ambtenaren om lucratieve NAVO-contracten binnen te slepen. En NAVO-topman Rutte steunt de plannen van de Europese Commissie om de EU militair weerbaarder te maken. Commissievoorzitter von der Leyen wil onder meer een Europese Veiligheidsraad en spoedoverleg instellen voor landen die onder druk staan. Hoewel de NAVO van oudsher terughoudend is over Europese defensie-initiatieven, groeit nu de steun voor samenwerking door de toegenomen dreiging vanuit Rusland en onzekerheid over de VS. Volgens Rutte gaan de plannen absoluut werken. Het weer vanavond en vannacht opklaringen en droog bij vannacht 7 tot 13 graden en een zwakke op de Wadden tot vrij krachtige zuiden tot zuidwestenwind. Morgen blijft het droog met flinke zonnige perioden en 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in het zuiden van het land staat in de file op de A2, want die is dicht van Den Bosch naar Eindhoven tussen Bokstel en Best. De politie doet daar onderzoek na een ongeluk. Het gaat waarschijnlijk nog een paar uur duren voor de weg vrij is. Omrijden richting Eindhoven kan via Tilburg over de A65 en de A58. Het is op de A2 voor die afsluiting vanuit Utrecht ook druk. Tussen Kerkdriel en knooppunt Vught heb je een half uur vertraging. En de andere kant op staat ook een lange file op de A2 van Maastricht naar Den Bosch tot aan Bokstel. Ook daar heb je een half uur tijdverlies. Op de A27 van Breda naar Gorkum heb je ook bijna 3 kwartier oponthoud tussen Breda en Oosterhout. Dat heeft te maken met een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht. En het is druk op de N279 van Den Bosch naar Roermond voor de aansluiting met de A50. De vertraging is 1 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Aan de Ambachtenlaan in Breda is zondagavond even voor middernacht een auto volledig uitgebrand. Een voorbijganger seinde de hulpdiensten in. De brandweer bluste het vuur, maar kon niet voorkomen dat er van de auto weinig overbleef. De politie was aanwezig met meerdere eenheden en vroeg buurtbewoners om camerabeelden. Die zouden duidelijkheid kunnen geven over het ontstaan van de brand. Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat de brand is aangestoken. De maatschappelijke voorzieningen in Teteringen staan onder druk. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek. Vooral de ruimte voor verenigingen en sociaal-culturele activiteiten is beperkt. Dorpshuis Het Web is 's avonds vrijwel volledig bezet. Ook bij onderwijs en kinderopvang zijn knelpunten. De gemeente onderzoekt mogelijke oplossingen, zoals beter gebruik van bestaande gebouwen of nieuwbouw. Een besluit wordt verwacht in 2027, wanneer de huisvestingsplannen aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Op de A58 tussen Breda en Etten-Leur zijn zondagavond 2 mensen gewond geraakt bij een auto-ongeluk. Dat gebeurde na een politieachtervolging. Een traumahelikopter en meerdere ambulances kwamen ter plaatse. Beide inzittenden zijn met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht onder begeleiding van 2 politieauto's. De politie onderzocht de gecrashte auto. Wat agenten zochten is niet bekend.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is heel druk op de wegen in het zuiden van het land. Wat opvalt is dat de A2 dicht is van Den Bosch naar Eindhoven tussen Bokstel en Best. De politie doet onderzoek na een ongeluk met 2 vrachtwagens. Het gaat waarschijnlijk nog een paar uur duren voor de weg vrij is. Omrijden richting Eindhoven kan via Tilburg over de A65 en de A58. Er staat ook een flinke file in beide richtingen op de A2 voor die afsluiting. Moet je ook rekening houden met veel vertraging. Van Utrecht naar Eindhoven is het oponthoud 50 minuten. Vanuit Maastricht heb je tot aan Den Bosch tussen knooppunt De Hocht en Bokstel een half uur tijdverlies. Het is ook heel druk op de A29, Bergen op Zoom richting Rotterdam. Voor de afrit Oud-Beijerland heb je 20 minuten vertraging. En op de A27 van Breda naar Gorkum sta je voor de brug bij Gorkum 20 minuten vast. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Gebeurt er iets in Breda, dan zijn wij erbij.
1: Breda Nu. Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Breda Nu, partner van ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenville van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenville, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.

0: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. Het kabinet wil haast maken met de hersteloperatie voor de toeslagenouders. Maar de Tweede Kamer ziet te weinig concrete actie. Partijloos staatssecretaris Sandra Palme kreeg in een debat felle kritiek van onder meer het CDA, D66 en de VVD. Ze eisen dat de bewindsvrouw nu echt stappen gaat zetten om de gedupeerde ouders sneller te helpen. De afgesproken deadline om eind 2027 klaar te zijn met het financiële herstel lijkt namelijk op deze manier niet te worden gehaald. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de mogelijke digitale sabotage van deze week. Dat zegt het OM op vragen van het AD. Het Openbaar Ministerie heeft het bedrijf uitgenodigd om die aangifte zo snel mogelijk te komen doen. Want zolang die aangifte er niet ligt, kan er geen strafrechtelijk onderzoek worden gedaan. Inmiddels komt de bevoorrading van de distributiecentra van Albert Heijn weer op gang. Maar online bestellingen kunnen nog altijd niet worden gedaan. De autoriteiten van Maleisië hoeven geen schadevergoeding te betalen voor de fouten die zijn gemaakt in het onderzoek naar de in 2017 omgekomen Ivana Smit. Het 18-jarige model werd destijds naakt onder een appartement gevonden. Een Amerikaans echtpaar wordt verdacht van moord, maar het sporenonderzoek was onvoldoende om dat te kunnen bewijzen. De man uit Maastricht, die in maart van dit jaar een 4-jarig kind heeft doodgereden, gaat voor 5 jaar de gevangenis in. Dat is het vonnis van rechtbank Limburg. De 30-jarige man reed met een snelheid van 112 kilometer in de bebouwde kom. En zijn alcoholpromillage was meer dan 3,5 keer zo hoog als toegestaan. Dat hoort bij ongeveer 8 glazen bier. De moeder van het jongetje liep bij het ongeluk blijvend letsel op. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden en er waait een zwakke tot op de Wadden vrij krachtige zuiden tot zuidwesten wind. Morgen droog met flinke zonnige periode bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits verloopt zeker voor een woensdagmiddag behoorlijk druk. Er is veel vertraging op de A2. Van Den Bosch naar Eindhoven is die weg dicht tussen Bokstel en Best na een ongeluk met 2 vrachtwagens. De politie doet daar de komende uren onderzoek. Je kunt omrijden via Tilburg over de A65 en de A58. Op de A2 van Utrecht naar Eindhoven staat het verkeer ook helemaal vast. Tussen Culemborg en knooppunt Vught heb je ruim een uur vertraging. En bij Kerkdriel is ook nog eens een rijstrook dicht na een ongeluk. Op de A2 van Maastricht naar Den Bosch heb je voor Bokstel ook een half uur tijdverlies. Het is ook heel druk op de A50. Van Eindhoven naar Os tussen Zonnebreugel en Veghel een half uur vertraging. En van Os naar Eindhoven sta je 40 minuten vast op de A50. Dat is tussen Uden-Zuid en Eerde. Verder heb je 20 minuten vertraging op de N279 van Den Bosch naar Roermond tussen Middelrode en Veghel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Welkom bij Breda Nu.
6: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
6: Dit is Breda Nu.

0: never get out. I told you they wouldn't get out of this, man. These glasses are lean, these Yeezy slides.
1: Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: and struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Op de A58 tussen Breda en Etten-Leur zijn zondagavond 2 mensen gewond geraakt bij een auto-ongeluk. Dat gebeurde na een politieachtervolging. Een traumahelikopter en meerdere ambulances kwamen ter plaatse. Beide inzittenden zijn met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht onder begeleiding van 2 politieauto's. De politie onderzocht de gecrashte auto. Wat agenten zochten is niet bekend. Aan de Ambachtenlaan in Breda is zondagavond even voor middernacht een auto volledig uitgebrand. Een voorbijganger seinde de hulpdiensten in. De brandweer bluste het vuur, maar kon niet voorkomen dat er van de auto weinig overbleef. De politie was aanwezig met meerdere eenheden en vroeg buurtbewoners om camerabeelden. Die zouden duidelijkheid kunnen geven over het ontstaan van de brand. Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat de brand is aangestoken. De maatschappelijke voorzieningen in Teteringen staan onder druk. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek. Vooral de ruimte voor verenigingen en sociaal-culturele activiteiten is beperkt. Dorpshuis Het Web is 's avonds vrijwel volledig bezet. Ook bij onderwijs en kinderopvang zijn knelpunten. De gemeente onderzoekt mogelijke oplossingen, zoals beter gebruik van bestaande gebouwen of nieuwbouw. Een besluit wordt verwacht in 2027, wanneer de huisvestingsplannen aan de gemeenteraad worden voorgelegd.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Hoewel de files korter worden, zijn er nog steeds veel lange files in het zuiden van het land. De A2 is ook nog altijd dicht van Den Bosch naar Eindhoven tussen Bokstel en Best. Vanmiddag gebeurde er een ongeluk met 2 vrachtwagens. Omrijden kan via Tilburg, over de A65 en de A58. De politie doet er voorlopig onderzoek, dus de A2 blijft de komende uren nog dicht, verwacht Rijkswaterstaat. Van Utrecht naar Den Bosch op de A2 heb je ook nog 3 kwartier vertraging. Het staat daar vast tussen Culemborg en de afrit Kerkdriel. Door een ongeluk is daar ook een rijstrook dicht. En het rijdt ook nog langzaam op de A2 Eindhoven richting Den Bosch bij Bokstel. Daar is het oponthoud een kwartier. Op de A50 is het heel druk van Os naar Eindhoven tussen Ude-Zuid en Sint-Oederode. Mede door de nasleep van een ongeluk heb je daar nog 20 minuten tijdverlies. En op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht sta je tussen Nijmegen en Haps een half uur vast door een pechgeval. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. De paus herstelt goed van zijn longoperatie van gisteren. Hij heeft in zijn ziekenhuiskamer wat gelopen en eet normaal. Ook doet hij ademoefeningen. Paus Leo XIV werd gisteren geopereerd aan een longknobbeltje. Dat bleek kwaadaardig te zijn. Bij de operatie is een deel van zijn longen verwijderd. De paus moet naar verwachting nog een week in het ziekenhuis blijven. De Tweede Kamer voelt weinig voor experimenten met kleine scholen. De 5 jaar geleden aangenomen wet die het makkelijker maakte om nieuwe scholen op te zetten, wordt daarom mogelijk aangescherpt. Er komen te veel en te makkelijk nieuwe scholen bij. Een voorbeeld is de zogenaamde Renaissance School in Almere, die nauw verbonden is met de politieke partij Forum voor Democratie. Deze school begon met slechts 4 leerlingen. Dat zou komen door ondeugdelijk marktonderzoek. Het kabinet wil haast maken met de hersteloperatie voor de toeslagenouders. Maar de Tweede Kamer ziet te weinig concrete actie. Partijloos staatssecretaris Sandra Palme kreeg in een debat felle kritiek van onder meer het CDA, D66 en de VVD. Ze eisen dat de bewindsvrouw nu echt stappen gaat zetten om de gedupeerde ouders sneller te helpen. De afgesproken deadline om eind 2027 klaar te zijn met het financiële herstel lijkt namelijk op deze manier niet te worden gehaald. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de mogelijke digitale sabotage van deze week. Dat zegt het OM op vragen van het AD. Het Openbaar Ministerie heeft het bedrijf uitgenodigd om die aangifte zo snel mogelijk te komen doen. Want zolang die aangifte er niet ligt, kan er geen strafrechtelijk onderzoek worden gedaan. Inmiddels komt de bevoorrading van de distributiecentra van Albert Heijn weer op gang. Maar online bestellingen kunnen nog altijd niet worden gedaan. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden en er waait een zwakke tot op de Wadden vrij krachtige zuiden tot zuidwesten wind. Morgen droog met flinke zonnige periode bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Veel files van de avondspits lossen op, alleen op de A2 zijn nog veel problemen. Van Den Bosch naar Eindhoven is de weg dicht bij Best, nadat er vanmiddag een ongeluk gebeurde met 2 vrachtwagens. De weg is afgesloten vanaf Bokstel. Dat duurt waarschijnlijk tot 9 uur vanavond, verwacht Rijkswaterstaat. Omrijden richting Eindhoven kan via Tilburg over de A65 en de A58. Het is ook nog heel druk op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht, tussen Nijmegen, Dukenburg en Haps. Daar sta je 20 minuten vast. De N270 is in beide richtingen dicht bij Deurne, want daar is een ongeluk gebeurd. En er staat nog file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en de afrit Kerkdriel. Daar is de vertraging nog 35 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.
8: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Aan de Ambachtenlaan in Breda is zondagavond even voor middernacht een auto volledig uitgebrand. Een voorbijganger seinde de hulpdiensten in. De brandweer bluste het vuur, maar kon niet voorkomen dat er van de auto weinig overbleef. De politie was aanwezig met meerdere eenheden en vroeg buurtbewoners om camerabeelden. Die zouden duidelijkheid kunnen geven over het ontstaan van de brand. Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat de brand is aangestoken. Op de A58 tussen Breda en Etten-Leur zijn zondagavond 2 mensen gewond geraakt bij een auto-ongeluk. Dat gebeurde na een politieachtervolging. Een traumahelikopter en meerdere ambulances kwamen ter plaatse. Beide inzittenden zijn met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht onder begeleiding van 2 politieauto's. De politie onderzocht de gecrashte auto. Wat agenten zochten is niet bekend. De maatschappelijke voorzieningen in Teteringen staan onder druk. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek. Vooral de ruimte voor verenigingen en sociaal-culturele activiteiten is beperkt. Dorpshuis Het Web is 's avonds vrijwel volledig bezet. Ook bij onderwijs en kinderopvang zijn knelpunten. De gemeente onderzoekt mogelijke oplossingen, zoals beter gebruik van bestaande gebouwen of nieuwbouw. Een besluit wordt verwacht in 2027, wanneer de huisvestingsplannen aan de gemeenteraad worden voorgelegd.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Veel files van de avondspits lossen op, alleen op de A2 zijn nog veel problemen. Van Den Bosch naar Eindhoven is de weg dicht bij Best, nadat er vanmiddag een ongeluk gebeurde met 2 vrachtwagens. De weg is afgesloten vanaf Bokstel. Dat duurt waarschijnlijk tot 9 uur vanavond, verwacht Rijkswaterstaat. Omrijden richting Eindhoven kan via Tilburg over de A65 en de A58. Het is ook nog heel druk op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht, tussen Nijmegen-Dukenburg en Haps. Daar sta je 20 minuten vast. De N270 is in beide richtingen dicht bij Deurne, want daar is een ongeluk gebeurd. En er staat nog file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, tussen Beest en de afrit Kerkdriel. Daar is de vertraging nog 35 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

sexy je soms klinkt. Dynamiek alsof je zingt. En de avondzon streelt je gouden haar.

Wij lopen terug, want het wordt nacht. En jij beweegt alsof je danst. Als je afslaat, neem je afscheid met een lach. Het is...

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. Twee prominente leiders van de Indiase jongerenprotestbeweging de Kakkelakken moeten voor 5 dagen de cel in. Ze werden gisteren tijdens een protest tegen de regering in New Delhi gearresteerd. De beweging protesteert al geruime tijd tegen onderwijshervormingen, corruptie en wijzigingen in de kieswetten. Hierdoor zouden minderheden, waaronder moslims, hun stemrecht kunnen kwijtraken. De Indiase oppositie noemt de arrestatie van de jongeren een laffe daad. De NPO zegt met alle partijen in gesprek te willen blijven over het besluit om deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival. Tegen dat besluit hebben 400 omroepmedewerkers in een brandbrief geprotesteerd. Ze vinden dat Nederland zich moet terugtrekken vanwege de deelname van Israël aan het muziekfestijn. Dit was de reden voor de AVRO-TROS om met de organisatie te stoppen. Ook de ombudsman van de publieke omroepen heeft klachten ontvangen over het besluit van de NPO. De paus herstelt goed van zijn longoperatie van gisteren. Hij heeft in zijn ziekenhuiskamer wat gelopen en eet normaal. Ook doet hij ademoefeningen. Paus Leo XIV werd gisteren geopereerd aan een longknobbeltje dat bleek kwaadaardig te zijn. Bij de operatie is een deel van zijn longen verwijderd. De paus moet naar verwachting nog een week in het ziekenhuis blijven. De Tweede Kamer voelt weinig voor experimenten met kleine scholen. De 5 jaar geleden aangenomen wet die het makkelijker maakte om nieuwe scholen op te zetten, wordt daarom mogelijk aangescherpt. Er komen te veel en te makkelijk nieuwe scholen bij. Een voorbeeld is de zogenaamde Renaissance School in Almere, die nauw verbonden is met de politieke partij Forum voor Democratie. Deze school begon met slechts 4 leerlingen. Dat zou komen door ondeugdelijk marktonderzoek. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 17 tot 13 graden en er waait een zwakke tot op de Wadden vrij krachtige zuiden tot zuidwestenwind. Morgen droog met flinke zonnige periode bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Aan de Ambachtenlaan in Breda is zondagavond even voor middernacht een auto volledig uitgebrand. Een voorbijganger seinde de hulpdiensten in. De brandweer bluste het vuur, maar kon niet voorkomen dat er van de auto weinig overbleef. De politie was aanwezig met meerdere eenheden en vroeg buurtbewoners om camerabeelden. Die zouden duidelijkheid kunnen geven over het ontstaan van de brand. Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat de brand is aangestoken. Op de A58 tussen Breda en Etten-Leur zijn zondagavond twee mensen gewond geraakt bij een auto-ongeluk. Dat gebeurde na een politieachtervolging. Een traumahelikopter en meerdere ambulances kwamen ter plaatse. Beide inzittenden zijn met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht onder begeleiding van twee politieauto's. De politie onderzocht de gecrashte auto. Wat agenten zochten is niet bekend. De maatschappelijke voorzieningen in Teteringen staan onder druk. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek. Vooral de ruimte voor verenigingen en sociaal-culturele activiteiten is beperkt. Dorpshuis Het Web is 's avonds vrijwel volledig bezet. Ook bij onderwijs en kinderopvang zijn knelpunten. De gemeente onderzoekt mogelijke oplossingen, zoals beter gebruik van bestaande gebouwen of nieuwbouw. Een besluit wordt verwacht in 2027, wanneer de huisvestingsplannen aan de gemeenteraad worden voorgelegd.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht. Door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. Twee prominente leiders van de Indiase jongerenprotestbeweging De Kakkelakken moeten voor 5 dagen de cel in. Ze werden gisteren tijdens een protest tegen de regering in New Delhi gearresteerd. De beweging protesteert al geruime tijd tegen onderwijshervormingen, corruptie en wijzigingen in de kieswetten. Hierdoor zouden minderheden, waaronder moslims, hun stemrecht kunnen kwijtraken. De Indiase oppositie noemt de arrestatie van de jongeren een laffe daad. De NPO zegt met alle partijen in gesprek te willen blijven over het besluit om deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival. Tegen dat besluit hebben 400 omroepmedewerkers in een brandbrief geprotesteerd. Ze vinden dat Nederland zich moet terugtrekken vanwege de deelname van Israël aan het muziekfestijn. Dit was de reden voor de AVRO-TROS om met de organisatie te stoppen. Ook de ombudsman van de publieke omroepen heeft klachten ontvangen over het besluit van de NPO. De paus herstelt goed van zijn longoperatie van gisteren. Hij heeft in zijn ziekenhuiskamer wat gelopen en eet normaal. Ook doet hij ademoefeningen. Paus Leo XIV werd gisteren geopereerd aan een longknobbeltje dat bleek kwaadaardig te zijn. Bij de operatie is een deel van zijn longen verwijderd. De paus moet naar verwachting nog een week in het ziekenhuis blijven. De Tweede Kamer voelt weinig voor experimenten met kleine scholen. De 5 jaar geleden aangenomen wet die het makkelijker maakte om nieuwe scholen op te zetten, wordt daarom mogelijk aangescherpt. Er komen te veel en te makkelijk nieuwe scholen bij. Een voorbeeld is de zogenaamde Renaissance School in Almere, die nauw verbonden is met de politieke partij Forum voor Democratie. Deze school begon met slechts 4 leerlingen. Dat zou komen door ondeugdelijk marktonderzoek. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 17 tot 13 graden... en er waait een zwakke tot op de Wadden vrij krachtige zuiden- tot zuidwestenwind. Morgen droog met flinke zonnige periode bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

Lieve luistervrienden, u heeft even geduld moeten hebben, maar daar ben ik weer hoor. Met een gloednieuwe aflevering van Sjaki's Platengala, vol gloedoude romantische muziek. Ja, ik heb een heerlijke vakantie gehad, dank u wel. En daarover meer in het tweede uur. Het waren absoluut hele fijne weken, maar ja, ik moet bekennen dat ik de laatste dagen toch alweer stond te popelen van ongeduld om hier de studio in te duiken. Zeker omdat we heel kort voor en tijdens mijn vakantie afscheid moesten nemen van twee van mijn muzikale helden. Ze werden allebei 91 jaar. Op 15 september overleed Ronnie Dove en op 27 september Slinger Francisco, alias The Mighty Sparrow, de koning van de calypso uit Trinidad en Tobago. Hij was tevens de vertolker van het plaatje dat ik waarschijnlijk het allervaakst gedraaid heb in mijn leven en zeker in mijn late tienertijd. En dat was uiteraard Only a Fool.

Eerst draaide ik Only a Fool van The Mighty Sparrow samen met Byron Lee en The Dragonairs. Opgenomen in 1966, uitgebracht in 1969 en pas een megahit in Nederland in 1977-78. En daarna was het de beurt aan het prachtige Say You uit 1964 van die andere man met een vogelnaam, Ronnie Dove. Want een dove, ja, dat is een duif. Maar wij gaan verder met een roodborstje. Een mannelijk roodborstje. En dat heet in het Engels precies a cock robin.

Lijkt nog zo kort geleden, maar ook deze plaat is toch alweer meer dan 40 jaar oud. Uit 1985 was dat The Promise You Made van de Amerikaanse formatie Cock Robin. Genoemd naar een vroeg 19e eeuws verhaal, The Marriage of Cock Robin en Jenny Wren. Deze band bestaat nog steeds, zij het in een wat andere samenstelling. Volgend jaar, in mei, dan treden ze op in Nederland. Maar ja, vooralsnog niet in Breda. Het volgende liedje, dat gaat ook over een roodborstje. Maar dan een Rockin' Robin. Uit 1958 is dit Bobby Day.

Dat was Bobby Day, geboren als Robert James Byrd. Ja, wellicht vandaar de Robin in het liedje. Wij gaan verder met een zanger met Robin als voornaam. Eind jaren 60, toen kregen de wereldwijd succesvolle broers Gibb ruzie met elkaar over wie nou de leadzanger moest zijn. Robin of Barry? Met als gevolg dat Robin tijdelijk solo verder ging. Nou, en dat resulteerde in deze grote hit uit 1969, Saved by the Bell. Geschreven en uiteraard gezongen door Robin Gibb.

Van de in Australië opgegroeide Brit Robin Gibb gingen we naar het Nederlandse Leiden van 1965. Toen bracht een lokaal bandje deze single uit. U hoorde Tony Light en de Bellboys met I've Got Bells in My Heart. Ja, bells, oftewel klokken, zijn door de jaren heen vaak te horen geweest in de titels van liedjes. Zo nam een doo-wop groep uit Chicago in 1959 het volgende juweeltje op. Dit zijn The Admirations met The Bells of Rosa Rita.

0: prachtig gewoon, hè? Maar dan dus met orkest, als het ware.
1: Nou, dat vind ik ook, hoor. Heerlijk. Ja, en dat heb ik tijdens mijn vakantie toch wel gemist, hoor. De betere doo-wop muziek. Na The Admirations en The Bells of Rosarita uit 1959... gingen we nog een jaartje verder terug in de tijd met The Fascinators uit Brooklyn, New York. En ook die single die was werkelijk van de buitencategorie. Chapel Bells. Wonderschoon. Ja, ook wonderschoon is natuurlijk bijna het volledige repertoire van onze vier vrienden uit Liverpool. Nou, en dat brengt ons bij...

Juist, de Beatle cover van de week. En we gaan weer eens een keer lekker naar Finland, naar Suomi. In 1968 nam de band Seidat een van de beste McCartney-composities op met een Finse tekst. En die luidt, als ik het goed uspreek, Se alkaa se peeti. En dat betekent het begint en het eindigt. Het is een cover van For No One uit 1966. Ja, en de originele tekst in het Engels, dat is in feite een vooraankondiging van het einde van de relatie van Paul en Jane Asher een jaar later.

C-L-K-A-C-P-E-T, oftewel For No One. Inclusief zo'n lekker barok trompetje waar ze in die hippe jaren gek op waren. Nou, en ik nog steeds hoor. Goed gedaan door C-I-Dat. Ja, na de breuk van Paul McCartney en Jane Asher bleef Paul wel bevriend met de broer van Jane. En dat was Peter Asher van het zangduo Peter en Gordon. Zij brachten diverse Lennon-McCartney liedjes uit, maar ook de volgende. En die is geschreven door Del Shannon. Uit 1964 zijn dit Peter en Gordon met I Go to Pieces.

Na Peter and Gordon met het door Del Shannon geschreven I Go to Pieces, hoorde nu meneer Shannon zelf met I Cry Myself to Sleep uit 1962. Ja, over huilen gesproken, maar dan van ontroering. Het volgende lied dat is geschreven door James Raymond en hij is de zoon van David Crosby. James was in 1962 als baby door zijn moeder ter adoptie afgestaan. En David leefde in die periode jarenlang door drugs in een totaal andere wereld. In 1995 pas leerden vader en zoon elkaar kennen en ze bleken een muzikale klik te hebben. Zo sterk dat ze vervolgens jaren met elkaar samenwerkten. En vader David die noemde het volgende lied uit 2004 een van zijn persoonlijke favorieten, omdat hij dankzij de muziek en onder meer, dus dankzij dit nummer, een sterke band met zijn zoon had gekregen. Dit is Lay Me Down, vertolkt door Crosby, Stills en Nash.

Na David Crosby, die met zijn vrienden Stephen Stills en Graham Nash een lied van zijn zoon zong, was het de beurt aan Art Garfunkel senior en junior, die samen een traditional zongen, die onder andere door Joe Stafford ook prachtig opgenomen is. En die vader en zoon Garfunkel, die deden dat met hun zoetgevoiste stemmen in You Belong to Me. Ja. En als haar naam valt, dan kan ik het natuurlijk niet laten om ook wat van Joe Stafford zelf te laten horen. We gaan Long Ago and Far Away met dit schitterende nummer uit. Hou u vast, 1944.

De hemelse stemmen van Joe Stafford met het lied Long Ago and Far Away. Dat later ook gezongen zou worden naast vele anderen door Bobby Darin. Een waar popidool zo eind jaren 50. In de jaren 60 werd hij politiek actief en werkte hij mee aan de campagne voor presidentskandidaat Bobby Kennedy. Bobby Darin was erbij op 6 juni 1968 in het Ambassador Hotel in Los Angeles toen zijn naamgenoot werd vermoord. Zelf werd hij ook niet oud. In 1973 overleed Bobby Darin na een open hartoperatie. Hij werd slechts 37 jaar. Ik draai voor u zijn grootste hit en dat was natuurlijk Dream Lover.

En van Dream Lover gaan we naar Dreaming of You. Een plaatje van een clubje highschool vrienden uit Pennsylvania. Het feit dat ze zich de Five Shits noemden, wijst er wel op dat ze tot de categorie lolbroeken hoorden. Zo staat op deze single dat de producer niemand minder dan Elvis Presley is. Geassisteerd door Nick Jagger. En het lied, ja, dat zou geschreven zijn door een hele rits mensen, onder wie Phil Spector, Carole King, Gary Goffin en Richard Nixon. Jongen, wat een lol.

The Five Shits met Dreaming of You. Ja, eigenlijk helemaal niks mis mee. Sterker zelfs, een hartstikke lekker doo-wop nummertje. Maar goed, ja, het einde van het eerste uur, dat is nabij. Maar eerst gaan we iemand nog van harte feliciteren. Oh, wacht even. Volgens mij doet hij dat liever zelf.

Jawel, niemand minder dan Harry Webb, alias Cliff Richard natuurlijk. Die viert vandaag zijn 86e verjaardag. En dus ga ik een mooi liedje van hem draaien. Nou, na reclame en nieuws dan ben ik bij u terug met nog een uur Sjaakies Platengala. Met Griekse vakantieherinneringen. Met voor twee speciale luisteraars The King. En nog veel meer moois. Maar eerst is hier nog de jarige Job met Voice in the Wilderness.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.

0: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
1: Breda nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda nu nieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radio nieuws op Breda nu. Sinds het bekend worden van de financiële problemen van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee, oftewel het vroegere zeehondencentrum Pieterburen, stromen de donaties van over de hele wereld binnen. Er is al meer dan 7 ton opgehaald. Dat is nog niet genoeg om een faillissement te voorkomen, zegt een woordvoerder. Er is meer dan 2,5 miljoen nodig om het zeehondencentrum te redden. Dat in de problemen kwam door te dure nieuwbouw en tegenvallende bezoekersinkomsten. Er is een run op noodpakketten ontstaan. Veel mensen slaan drinkwater, houdbaar eten en batterijen in. Dit kennelijk vanwege een verhoogd gevoel van urgentie door de storing bij Albert Heijn. De ANWB meldt aan het AD dat er deze week ook meer noodradio's worden verkocht. En volgens cijfers van het Rode Kruis is het aandeel van de mensen dat nog nooit over een noodpakket heeft nagedacht inmiddels gedaald van 60% 3 jaar geleden naar 29%. De Oekraïense president Zelensky vindt het jammer dat zijn land de Verenigde Staten verliest als trouwe bondgenoot. Hij zei in een interview met de Britse journalist Piers Morgan op YouTube dat het pijnlijk is dat Trump voor de andere kant kiest en niet tenminste in het midden blijft. Zelensky bekritiseerde ook Elon Musk vanwege de problemen met het Starlink-netwerk, dat voor Oekraïne van levensbelang is om Russische aanvallen te onderscheppen. Er zijn sinds zondag al zeker 10 schepen aangevallen in of bij de straat van Hormuz. Dat is het hoogste aantal in een week tijd sinds het begin van de oorlog van de VS en Israël tegen Iran. Dit blijkt uit cijfers van maritieme organisaties. Er zou een containerschip gezonken zijn en er worden nog altijd 2 bemanningsleden vermist. De vijandelijkheden in de regio hebben de wereldenergiemarkten ernstig verstoord. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten. Morgen droog met flinke zonnige periode bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda nu.

Welkom terug, lieve luistervrienden, bij het tweede uur van Sjaki's Platengala. Straks hoort u van mij een werkelijk schitterende, onverstaanbaar goede plaat uit Griekenland. Onze vakantiebestemming van een paar weken geleden. Daar ontmoeten mijn vrouw en ik zowaar twee zeer sympathieke luisteraars van dit programma. Henk en Nancy uit Hoek van Holland. Ja, Henk is een grote fan van Elvis. En dus draai ik deze voor hem en zijn lieve vrouw. Uit de film Blue Hawaii is dit The King met Moonlight Swim.

Fijne zwijmelmuziek uit de Elvis-film Blue Hawaii uit 1961. Dit was Moonlight Swim, speciaal voor Nancy en Henk uit Hoek van Holland. Ja, we gaan door met muziek uit de filmwereld. In 1956 kwam de film Friendly Persuasion uit, met in de hoofdrol Gary Cooper. De titelsong, ook wel The I Love genoemd, werd gezongen door Paul Anka en hij verdiende daar een Oscar-nominatie mee. Hij won het beeldje niet, want de prijs die ging naar een lied uit de Hitchcock-film The Man Who Knew Too Much. Dat liedje werd gezongen door Doris Day en het was het welbekende Que Sera Sera. Maar dit is Bad Boone.

Ja, ik noemde haar naam al. Uit 1952 was dit natuurlijk Doris Day met When I Fall in Love. Ook al zo'n evergreen waar zo'n 900 geregistreerde covers van bestaan. En een van de artiesten die het lied opnam, dat was de Vlaamse zanger Louis Neefs. En bij hem klonk dat zo.

De warme stem van Louis Neves in Als je bij me bent. Een cover dus van When I Fall in Love. De Nederlandse tekst die is van de destijds in Breda woonachtige Peter de Vos. En hij was ook verantwoordelijk voor een ander liedje van Louis Neves uit 1979. En dat liedje draai ik ieder jaar in oktober. Zo ook nu, want over 2 dagen is het weer zover. Sterker zelfs, ik zag de eerste lichtjes vanavond al branden. Het is weer kermis in Breda.

De onverstaanbaar goede plaat. Ja, tijdens mijn afgelopen vakantie zijn mijn lieve vrouw en ik naar het Griekse eiland Karpathos geweest. Nou, en het was werkelijk zalig. Een heel mooi eiland, goed weer, lekker eten, fraaie dorpjes, kerken, baaien en stranden. Het was echt genieten. Ja, en in ons appartement draaide ik veel van die mooie, melancholieke Griekse luistermuziek. Het woord melancholie, dat komt uit het Grieks en letterlijk betekent dat zwarte gal. Maar bij ons heeft het een wat zachtere betekenis gekregen. Weemoedigheid, een nostalgisch mijmeren. Nou, en dat gevoel zal u zeker bekruipen bij het volgende onverstaanbaar mooie lied van Ioannidis Alkinoos, O Kosmos Pou Alasi, De Wereld Die Verandert. Waar het verder over gaat, ik heb geen flauw idee, maar onverstaanbaar goed, dat dit is het wel. Parakalo, alstublieft.

Parakolo. Prachtige Griekse muziek bij Sjakis Platengala op de late woensdagavond in oktober. Ja, dit nummer van Ioannidis Alkinoos, dat heet O Kosmos Pou Alasi. En dat betekent dus de wereld die verandert. De befaamde Amerikaanse 60s band The Birds, die zong in 1967 ook over veranderingen. Dit is Change Is Now.

mooie samenzang van The Birds met het door twee bandleden Chris Hillman en Roger McGinn geschreven Change Is Now. Ja, een prachtig nummer inclusief psychedelisch gitaarspel wat natuurlijk zo typerend was voor die tijd, voor de late 60s. Ook het volgende lied dat gaat over verandering. In dit geval verandering van gedachten. Uit Liverpool ga ik voor u draaien Priscilla White, beter bekend als Cilla Black, met If I Thought You'd Ever Change Your Mind uit 1969. En dat nummer dat is geproduceerd door de vaste producer van de Beatles, George Martin.

Wonderbaarlijk mooie weemoed van Cilla Black met If I Thought You'd Ever Change Your Mind. Dit lied is geschreven door de Brit John Cameron. En de Zweedse popgroep Blond, die zich aanvankelijk Targus noemde, nam het als eerste op. Dat was ook in 1969. Maar in hun versie heette het nummer nog I Will Bring You Flowers in the Morning. En in 2004, toen nam de voormalige ABBA-zangeres Agnetha Fältskog het op als comeback single. Ik was vooral nieuwsgierig geworden naar die Zweedse band, naar Targus, opgericht in Göteborg in 1963. Ik ben gaan zoeken en ik vond dit plaatje van ze uit 1966 in My Dreams.

Ja, dat was even heel iets anders, hè? Ja, in 1976 toen ging de Britse geluidstechnicus Alan Parsons een samenwerkingsverband aan met componist Eric Woolfson. En Parsons die had daarvoor onder meer meegewerkt aan iconische albums als Abbey Road van de Beatles en Dark Side of the Moon van Pink Floyd. En zijn eerste project met Woolfson dat was gebaseerd op het werk van de Amerikaanse schrijver en dichter Edgar Allan Poe. U hoorde het openingsnummer van die LP, waarin de tekst van het gedicht A Dream Within a Dream uit 1849 voorgedragen wordt door niemand minder dan Orson Welles, de bekende acteur. Een eerder bekend nummer, waarbij Alan Parsons ook verantwoordelijk was voor de productie, is de volgende klassieker van The Hollies. We gaan terug naar 1974. En dit nummer kent u allemaal nog. Dit is The Air That I Breathe.

De Hollies met hun tophit The Air That I Breathe. Dit lied is geschreven door een bekende Albert Hammond samen met Mike Hazelwood. En dit duo was in de jaren 70 verantwoordelijk voor meer hits. Onder andere die Albert Hammond zelf zong. I Don't Wanna Die in an Air Disaster, I'm a Train, The Free Electric Band en It Never Rains in Southern California. Hammonds carrière die begon al in 1966. De Brit van geboorte verhuisde toen naar de Verenigde Staten en daar richtte hij met Steve Rowland een band op die ze Family Dog noemde. En later werd dat Steve Rowland en de Family Dog. Hun grootste hit die stamt uit 1970. Dit is Sympathy. Now

Ja, altijd lekker zo'n moeilijk einde aan die liedjes uit de jaren 60, begin jaren 70. Dat was The Family Dog. En vanaf die band is het slechts een klein stapje naar de band Pavlov's Dog. Die komt uit Amerika en is opgericht in 1972. En bepalend voor het geluid van deze formatie is de opmerkelijke stem van David Surkamp. Ja, je houdt ervan of je vindt het klinken als nagels op een ouderwets schoolbord. En een van de andere oorspronkelijke bandleden is ook wel aardig om te vertellen. Dat was de toetsenist en dat was David Hamilton. Die later wereldberoemd zou worden als fotograaf. Met zijn wazige, soft erotische afbeeldingen van jonge vrouwen. Maar goed, we hebben het over muziek. Ik ga voor u draaien wat ik verreweg het mooiste nummer vind van Pavlov's Dog. Uit 1975 is dit Julia.

0: Na Julia van Pavlov's Dog draaide ik nog een hele fraaie Julia, maar dan van een IJslandse zanger, Asgeir. En Julia, dat liedje, dat staat op een album met dezelfde titel. En dat album, dat is dit jaar uitgekomen. Nou, van IJsland gaan wij naar Ierland. Want ja, met een lied van de Ierse nachtegaal Tommy Fleming ga ik deze aflevering van Sjaki's Platengala alweer afsluiten. Will you go, Lassie, go? Nou, ik hoop dat u vanavond genoten heeft van de muziek. Ja, en dat u natuurlijk volgende week weer luistert. Zelfde dag, zelfde tijd, zelfde zender, Breda Nu Radio. Voor zometeen wens ik u een hele goede nacht. En mooie dromen natuurlijk ook. En goodbye.
1: Goodbye.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. De buitenlandminister van Frankrijk zegt dat Elon Musk met zijn platform X online intimidatiecampagnes voert tegen Europese leiders. In een toespraak voor de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de OESO, in Parijs, zei minister Barrot dat er buitenlandse pogingen zijn om de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar te beïnvloeden. In de peilingen hiervoor gaat de extreemrechtse Marine Le Pen aan kop. Microsoft heeft samen met de Japanse politie een netwerk van cybercriminelen uit de lucht gehaald. Meer dan 20.000 criminele accounts zijn verwijderd en 100.000 domeinnamen die gebruikt werden voor phishing zijn geblokkeerd. Op het platform konden internetcriminelen kant-en-klare websites kopen, waaronder bijvoorbeeld die van de Nederlandse Belastingdienst. Sinds het bekend worden van de financiële problemen van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee, oftewel het vroegere zeehondencentrum Pieterburen, stromen de donaties van over de hele wereld binnen. Er is al meer dan 7 ton opgehaald. Dat is nog niet genoeg om een faillissement te voorkomen, zegt een woordvoerder. Er is meer dan 2,5 miljoen nodig om het zeehondencentrum te redden, dat in de problemen kwam door te dure nieuwbouw en tegenvallende bezoekersinkomsten. Er is een run op noodpakketten ontstaan. Veel mensen slaan drinkwater, houdbaar eten en batterijen in. Dit kennelijk vanwege een verhoogd gevoel van urgentie door de storing bij Albert Heijn. De ANWB meldt aan het AD dat er deze week ook meer noodradio's worden verkocht. En volgens cijfers van het Rode Kruis is het aandeel van de mensen dat nog nooit over een noodpakket heeft nagedacht inmiddels gedaald van 60% 3 jaar geleden naar 29%. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten. Overdag droog met flinke zonnige perioden bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu. I wanna see

0: een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Aan de Ambachtelaan in Breda is zondagavond even voor middernacht een auto volledig uitgebrand. Een voorbijganger seinde de hulpdiensten in. De brandweer bluste het vuur, maar kon niet voorkomen dat er van de auto weinig overbleef. De politie was aanwezig met meerdere eenheden en vroeg buurtbewoners om camerabeelden. Die zouden duidelijkheid kunnen geven over het ontstaan van de brand. Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat de brand is aangestoken. De maatschappelijke voorzieningen in Teteringen staan onder druk. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek. Vooral de ruimte voor verenigingen en sociaal-culturele activiteiten is beperkt. Dorpshuis Het Web is 's avonds vrijwel volledig bezet. Ook bij onderwijs en kinderopvang zijn knelpunten. De gemeente onderzoekt mogelijke oplossingen, zoals beter gebruik van bestaande gebouwen of nieuwbouw. Een besluit wordt verwacht in 2027, wanneer de huisvestingsplannen aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Op de A58 tussen Breda en Etten-Leur zijn zondagavond 2 mensen gewond geraakt bij een auto-ongeluk. Dat gebeurde na een politieachtervolging. Een traumahelikopter en meerdere ambulances kwamen ter plaatse. Beide inzittenden zijn met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht onder begeleiding van 2 politieauto's. De politie onderzocht de gecrashte auto. Wat agenten zochten is niet bekend. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijke ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: supermarkten.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. De Deense regering waarschuwt in een verklaring dat de Amerikanen zich moeten houden aan de wetgeving op Groenland als ze naar grondstoffen gaan boren. Dit in reactie op de uitspraak van president Trump dat de VS daar gaan beginnen met de grootschalige opsporing van olie, gas en mineralen. Investeerders uit de VS krijgen geen voorkeursbehandeling, schrijft het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken. De buitenlandminister van Frankrijk zegt dat Elon Musk met zijn platform X online intimidatiecampagnes voert tegen Europese leiders. In een toespraak voor de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de OESO, in Parijs, zei minister Barrot dat er buitenlandse pogingen zijn om de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar te beïnvloeden. In de peilingen hiervoor gaat de extreemrechtse Marine Le Pen aan kop. Een 29-jarige man uit Rotterdam is veroordeeld tot 9 maanden cel voor inbraken in winkels van de Jumbo. Hij maakte daarbij in totaal 120.000 euro buit. De man brak in filialen in Rotterdam-Lageland, Krimpen aan de IJssel en Keizerswaard in 3 weken tijd. Op de gestolen geldcassettes is zijn DNA aangetroffen. De Rotterdammer moet ook 65.000 euro schadevergoeding betalen, schrijft het AD. En een medewerker van het social media account van het RIVM heeft voor hilariteit gezorgd door een snedige opmerking over de griepprik. Toen een complotdenker reageerde met de tekst Up your arse, antwoordde het RIVM droogjes met de melding dat de prik doorgaans in de bovenarm wordt gezet. Het aantal mensen dat de griepprik haalt daalt overigens gestaag. Maar iets meer dan de helft van degenen die worden uitgenodigd laat zich tegenwoordig prikken. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten. Overdag droog met flinke zonnige perioden bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Aan de Ambachtenlaan in Breda is zondagavond even voor middernacht een auto volledig uitgebrand. Een voorbijganger seinde de hulpdiensten in. De brandweer bluste het vuur, maar kon niet voorkomen dat er van de auto weinig overbleef. De politie was aanwezig met meerdere eenheden en vroeg buurtbewoners om camerabeelden. Die zouden duidelijkheid kunnen geven over het ontstaan van de brand. Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat de brand is aangestoken. De maatschappelijke voorzieningen in Teteringen staan onder druk. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek. Vooral de ruimte voor verenigingen en sociaal-culturele activiteiten is beperkt. Dorpshuis Het Web is 's avonds vrijwel volledig bezet. Ook bij onderwijs en kinderopvang zijn knelpunten. De gemeente onderzoekt mogelijke oplossingen, zoals beter gebruik van bestaande gebouwen of nieuwbouw. Een besluit wordt verwacht in 2027, wanneer de huisvestingsplannen aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Op de A58 tussen Breda en Etten-Leur zijn zondagavond 2 mensen gewond geraakt bij een auto-ongeluk. Dat gebeurde na een politieachtervolging. Een traumahelikopter en meerdere ambulances kwamen ter plaatse. Beide inzittenden zijn met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht onder begeleiding van 2 politieauto's. De politie onderzocht de gecrashte auto. Wat agenten zochten is niet bekend.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

mix uit de stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht. Door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. De Deense regering waarschuwt in een verklaring dat de Amerikanen zich moeten houden aan de wetgeving op Groenland als ze naar grondstoffen gaan boren. Dit in reactie op de uitspraak van president Trump dat de VS daar gaan beginnen met de grootschalige opsporing van olie, gas en mineralen. Investeerders uit de VS krijgen geen voorkeursbehandeling, schrijft het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken. De buitenlandminister van Frankrijk zegt dat Elon Musk met zijn platform X online intimidatiecampagnes voert tegen Europese leiders. In een toespraak voor de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de OESO, in Parijs, zei minister Barrot dat er buitenlandse pogingen zijn om de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar te beïnvloeden. In de peilingen hiervoor gaat de extreemrechtse Marine Le Pen aan kop. Een 29-jarige man uit Rotterdam is veroordeeld tot 9 maanden cel voor inbraken in winkels van de Jumbo. Hij maakte daarbij in totaal 120.000 euro buit. De man brak in filialen in Rotterdam-Lageland, Krimpen aan de IJssel en Keizerswaard in 3 weken tijd. Op de gestolen geldcassettes is zijn DNA aangetroffen. De Rotterdammer moet ook 65.000 euro schadevergoeding betalen, schrijft het AD. En een medewerker van het social media account van het RIVM heeft voor hilariteit gezorgd door een snedige opmerking over de griepprik. Toen een complotdenker reageerde met de tekst Up your arse, antwoordde het RIVM droogjes met de melding dat de prik doorgaans in de bovenarm wordt gezet. Het aantal mensen dat de griepprik haalt daalt overigens gestaag. Maar iets meer dan de helft van degenen die worden uitgenodigd laat zich tegenwoordig prikken. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten. Overdag droog met flinke zonnige periode bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Aan de Ambachtenlaan in Breda is zondagavond even voor middernacht een auto volledig uitgebrand. Een voorbijganger seinde de hulpdiensten in. De brandweer bluste het vuur, maar kon niet voorkomen dat er van de auto weinig overbleef. De politie was aanwezig met meerdere eenheden en vroeg buurtbewoners om camerabeelden. Die zouden duidelijkheid kunnen geven over het ontstaan van de brand. Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat de brand is aangestoken. De maatschappelijke voorzieningen in Teteringen staan onder druk. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek. Vooral de ruimte voor verenigingen en sociaal-culturele activiteiten is beperkt. Dorpshuis Het Web is 's avonds vrijwel volledig bezet. Ook bij onderwijs en kinderopvang zijn knelpunten. De gemeente onderzoekt mogelijke oplossingen, zoals beter gebruik van bestaande gebouwen of nieuwbouw. Een besluit wordt verwacht in 2027, wanneer de huisvestingsplannen aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. De Deense regering waarschuwt in een verklaring dat de Amerikanen zich moeten houden aan de wetgeving op Groenland als ze naar grondstoffen gaan boren. Dit een reactie op de uitspraak van president Trump dat de VS daar gaan beginnen met de grootschalige opsporing van olie, gas en mineralen. Investeerders uit de VS krijgen geen voorkeursbehandeling, schrijft het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken. De buitenlandminister van Frankrijk zegt dat Elon Musk met zijn platform X online intimidatiecampagnes voert tegen Europese leiders. In een toespraak voor de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de OESO, in Parijs, zei minister Barrot dat er buitenlandse pogingen zijn om de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar te beïnvloeden. In de peilingen hiervoor gaat de extreemrechtse Marine Le Pen aan kop. Een 29-jarige man uit Rotterdam is veroordeeld tot 9 maanden cel voor inbraken in winkels van de Jumbo. Hij maakte daarbij in totaal 120.000 euro buit. De man brak in filialen in Rotterdam-Lageland, Krimpen aan de IJssel en Keizerswaard in 3 weken tijd. Op de gestolen geldcassettes is zijn DNA aangetroffen. De Rotterdammer moet ook 65.000 euro schadevergoeding betalen, schrijft het AD. En een medewerker van het social media account van het RIVM heeft voor hilariteit gezorgd door een snedige opmerking over de griepprik. Toen een complotdenker reageerde met de tekst Up your arse, antwoordde het RIVM droogjes met de melding dat de prik doorgaans in de bovenarm wordt gezet. Het aantal mensen dat de griepprik haalt daalt overigens gestaag. Maar iets meer dan de helft van degenen die worden uitgenodigd laat zich tegenwoordig prikken. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten. Overdag droog met flinke zonnige perioden bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.